0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in Capelle aan den IJssel zijn afgerond. De gemeente meldt dat er een akkoord is bereikt tussen Leefbaar Capelle, Pro en de SGP. Deze partijen waren met elkaar in onderhandeling na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart. Tijdens de formatie werd besproken welke doelstellingen ze in de komende 4 jaren willen bereiken. Ook werd afgesproken welke wethouders de partijen voordragen en over welke onderwerpen ze gaan. De gezamenlijke afspraken zijn vastgelegd in een coalitieakkoord genaamd Samen voor Capelle. Een 47-jarige man uit Capelle aan den IJssel is aangehouden in een onderzoek naar witwassen en ondermijnende criminaliteit. Agenten hielden de Capellenaar op donderdag 11 juni staande in Barendrecht. Toen zij de tas van de man controleerden, vonden zij een aantal exclusieve horloges. Na goedkeuring van het Openbaar Ministerie werd ook de woning van de verdachte doorzocht. Daar werden verdovende middelen, munitie voor een vuurwapen, exclusieve tassen en kleding aangetroffen en in beslag genomen. Ook een Porsche is door de politie meegenomen. De verdachte is voorgeleid aan de rechtercommissaris en die besloot het voorarrest met 2 weken te verlengen. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 18 juni. Het was vandaag een overwegend zonnige en warme dag met een middagtemperatuur al rond de 28 tot 29 graden. Lokaal op enkele amateurstations werd het al tropisch warm met een maximumtemperatuur van 30 graden. Komende avond en nacht neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe, maar van plaats tot plaats kan de hoeveelheid neerslag sterk verschillen. Het blijft erg warm met een minimumtemperatuur rond de 19 graden. Morgen wordt het overal tropisch warm met een maximumtemperatuur rond de 32 graden. Lange tijd zal het droog zijn met zonnige perioden. Mogelijk dat we later op vrijdag met een eerste regen- of onweersbui te maken krijgen, maar dat is nog enigszins onzeker. Ook op zaterdag blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 19 graden. En zaterdagmiddag nog rond de 26 graden. De wind waait dan tijdelijk uit een westelijke richting. Is meestal een zwakke windkracht 2 tot 3. En er is veel zon. Op zondag kan het alweer 29, lokaal 30 graden worden. Bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. En de minimumtemperatuur komt eruit rond de 17 graden. Ook op maandag en dinsdag lijkt het zomers, wellicht zelfs tropisch warm te worden, met veel zon, weinig bewolking. Een matige wind dan uit een oost-noordoostelijke richting. In de nacht en ochtend koelt het af naar een graad of 18 en het blijft vrijwel overal droog.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl.
1: Ik ben Arie. Van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is een kind van 3 hoog uit een raam gevallen. Dat gebeurde aan de kapijn van de Capelloweg in de wijk Krabbehof. Het jonge kind is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie lijken de verwondingen mee te vallen. Het ziet er naar uit dat het een ongeluk is geweest. Eerder deze week overleed een peuter die aan de Frans Bekkerstraat in Rotterdam-Charloos van 2 hoog naar beneden was gevallen. De politie heeft vanochtend in Den Haag een jongen van 14 van de weg gehaald die rondreed in een bedrijfsauto. Voordat ze de tiener aan de kant konden zetten, was eerst een achtervolging nodig. Daarbij werd ook een politiewagen geramd. De jongen was opgevallen omdat hij met zijn auto midden op de weg stil stond. En daarna reed hij ineens hard en slingerend weg. De bestuurder negeerde rode verkeerslichten, reed op hoge snelheid kruisingen over en meerdere pogingen om hem klem te rijden mislukte. Pas na de aanhouding bleek de chauffeur niet ouder dan 14 te zijn. De politie in Den Haag gaat praten met zijn ouders. Nieuwe Europese auto's moeten straks bestaan uit een verplichte hoeveelheid gerecyclede metalen. Zo wil het Europese parlement. Het gaat om schaarse grondstoffen als koper, aluminium en magneetstof. De wet moet meer van deze stoffen in de EU houden. Er komt een keuring voor afgedankte auto's om te bepalen of de wagens nog te verkopen zijn. Zo niet, dan moeten ze in de EU worden gesloopt en gerecycled. Over 5 jaar moet 15% van de auto-onderdelen gerecycled zijn en vanaf 2036 een kwart. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal zaterdag tegen Zweden. De oud-Feyenoorder en huidig middenvelder van Olympique Marseille heeft een lichte hersenschudding. Hij liep het letsel op tijdens een besloten training op het veld van Kansas City Current. Het weer vanavond en vannacht, kans op stevige regen of onweersbuien.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hey opa, hoor je dat?
8: Huh?
7: Ik loop ook...

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in Capelle aan den IJssel zijn afgerond. De gemeente meldt dat er een akkoord is bereikt tussen Leefbaar Capelle, PRO en de SGP. Deze partijen waren met elkaar in onderhandeling na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart. Tijdens de formatie werd besproken welke doelstellingen ze in de komende 4 jaren willen bereiken. Ook werd afgesproken welke wethouders de partijen voordragen en over welke onderwerpen ze gaan. De gezamenlijke afspraken zijn vastgelegd in een coalitieakkoord genaamd Samen voor Capelle. Een 47-jarige man uit Capelle aan den IJssel is aangehouden in een onderzoek naar witwassen en ondermijnende criminaliteit. Agenten hielden de Capellenaar op donderdag 11 juni staande in Barendrecht. Toen zij de tas van de man controleerden, vonden zij een aantal exclusieve horloges. Na goedkeuring van het Openbaar Ministerie werd ook de woning van de verdachte doorzocht. Daar werden verdovende middelen, munitie voor een vuurwapen, exclusieve tassen en kleding aangetroffen en in beslag genomen. Ook een Porsche is door de politie meegenomen. De verdachte is voorgeleid aan de rechtercommissaris en die besloot het voorarrest met 2 weken te verlengen. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 18 juni. Het was vandaag een overwegend zonnige en warme dag met een middagtemperatuur al rond de 28 tot 29 graden. Lokaal op enkele amateurstations werd het al tropisch warm met een maximumtemperatuur van 30 graden. Komende avond en nacht neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe, maar van plaats tot plaats kan de hoeveelheid neerslag sterk verschillen. Het blijft erg warm met een minimumtemperatuur rond de 19 graden. Morgen wordt het overal tropisch warm met een maximumtemperatuur rond de 32 graden. Lange tijd zal het droog zijn met zonnige perioden. Mogelijk dat we later op vrijdag met een eerste regen- of onweersbui te maken krijgen, maar dat is nog enigszins onzeker. Ook op zaterdag blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 19 graden. En zaterdagmiddag nog rond de 26 graden. De wind waait dan tijdelijk uit een westelijke richting, is meestal een zwakke windkracht 2 tot 3. En er is veel zon. Op zondag kan het alweer 29, lokaal 30 graden worden bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. En de minimumtemperatuur komt eruit rond de 17 graden. Ook op maandag en dinsdag lijkt het zomers, wellicht zelfs tropisch warm te worden, met veel zon, weinig bewolking. Een matige wind dan uit een oost-noordoostelijke richting. In de nacht en ochtend koelt het af naar een graad of 18 en het blijft vrijwel overal droog.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is een kind van 3 hoog uit een raam gevallen. Dat gebeurde aan de kapijn van de Capelloweg in de wijk Krabbehof. Het jonge kind is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie lijken de verwondingen mee te vallen. Het ziet er naar uit dat het een ongeluk is geweest. Eerder deze week overleed een peuter die aan de Frans Bekkerstraat in Rotterdam-Charloos van 2 hoog naar beneden was gevallen. De politie heeft vanochtend in Den Haag een jongen van 14 van de weg gehaald die rondreed in een bedrijfsauto. Voordat ze de tiener aan de kant konden zetten, was eerst een achtervolging nodig. Daarbij werd ook een politiewagen geramd. De jongen was opgevallen omdat hij met zijn auto midden op de weg stil stond. En daarna reed hij ineens hard en slingerend weg. De bestuurder negeerde rode verkeerslichten, reed op hoge snelheid kruisingen over en meerdere pogingen om hem klem te rijden mislukte. Pas na de aanhouding bleek de chauffeur niet ouder dan 14 te zijn. De politie in Den Haag gaat praten met zijn ouders. Nieuwe Europese auto's moeten straks bestaan uit een verplichte hoeveelheid gerecyclede metalen. Zo wil het Europese parlement. Het gaat om schaarse grondstoffen als koper, aluminium en magneetstof. De wet moet meer van deze stoffen in de EU houden. Er komt een keuring voor afgedankte auto's om te bepalen of de wagens nog te verkopen zijn. Zo niet, dan moeten ze in de EU worden gesloopt en gerecycled. Over 5 jaar moet 15% van de auto-onderdelen gerecycled zijn en vanaf 2036 een kwart. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal zaterdag tegen Zweden. De oud-Feyenoorder en huidig middenvelder van Olympique Marseille heeft een lichte hersenschudding. Hij liep het letsel op tijdens een besloten training op het veld van Kansas City Current. Het weer vanavond en vannacht, kans op stevige regen of onweersbuien. Het koelt niet verder af dan 19 graden. Morgen veel zon, broeierig warm, 33 graden. In de middag kans op een stevige onweersbui. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in Capelle aan den IJssel zijn afgerond. De gemeente meldt dat er een akkoord is bereikt tussen Leefbaar Capelle, PRO en de SGP. Deze partijen waren met elkaar in onderhandeling na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart. Tijdens de formatie werd besproken welke doelstellingen ze in de komende 4 jaren willen bereiken. Ook werd afgesproken welke wethouders de partijen voordragen en over welke onderwerpen ze gaan. De gezamenlijke afspraken zijn vastgelegd in een coalitieakkoord genaamd Samen voor Capelle. Een 47-jarige man uit Capelle aan den IJssel is aangehouden in een onderzoek naar witwassen en ondermijnende criminaliteit. Agenten hielden de Capellenaar op donderdag 11 juni staande in Barendrecht. Toen zij de tas van de man controleerden, vonden zij een aantal exclusieve horloges. Na goedkeuring van het Openbaar Ministerie werd ook de woning van de verdachte doorzocht. Daar werden verdovende middelen, munitie voor een vuurwapen, exclusieve tassen en kleding aangetroffen en in beslag genomen. Ook een Porsche is door de politie meegenomen. De verdachte is voorgeleid aan de rechtercommissaris en die besloot het voorarrest met 2 weken te verlengen. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 18 juni. Het was vandaag een overwegend zonnige en warme dag met een middagtemperatuur al rond de 28 tot 29 graden. Lokaal op enkele amateurstations werd het al tropisch warm met een maximumtemperatuur van 30 graden. Komende avond en nacht neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe, maar van plaats tot plaats kan de hoeveelheid neerslag sterk verschillen. Het blijft erg warm met een minimumtemperatuur rond de 19 graden. Morgen wordt het overal tropisch warm met een maximumtemperatuur rond de 32 graden. Lange tijd zal het droog zijn met zonnige perioden. Mogelijk dat we later op vrijdag met een eerste regen- of onweersbui te maken krijgen, maar dat is nog enigszins onzeker. Ook op zaterdag blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 19 graden. En zaterdagmiddag nog rond de 26 graden. De wind waait dan tijdelijk uit een westelijke richting. Is meestal een zwakke windkracht 2 tot 3. En er is veel zon. Op zondag kan het alweer 29, lokaal 30 graden worden. Bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. En de minimumtemperatuur komt eruit rond de 17 graden. Ook op maandag en dinsdag lijkt het zomers. Wellicht zelfs tropisch warm te worden. Met veel zon, weinig bewolking. Een matige wind dan uit een oost-noordoostelijke richting. In de nacht en ochtend koelt het af naar een graad of 18. En het blijft vrijwel overal droog.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is een kind van 3 hoog uit een raam gevallen. Dat gebeurde aan de kapijn van de Capelloweg in de wijk Krabbehof. Het jonge kind is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie lijken de verwondingen mee te vallen. Het ziet er naar uit dat het een ongeluk is geweest. Eerder deze week overleed een peuter die aan de Frans Bekkerstraat in Rotterdam-Charloos van 2 hoog naar beneden was gevallen. De politie heeft vanochtend in Den Haag een jongen van 14 van de weg gehaald die rondreed in een bedrijfsauto. Voordat ze de tiener aan de kant konden zetten, was eerst een achtervolging nodig. Daarbij werd ook een politiewagen geramd. De jongen was opgevallen omdat hij met zijn auto midden op de weg stil stond. En daarna reed hij ineens hard en slingerend weg. De bestuurder negeerde rode verkeerslichten, reed op hoge snelheid kruisingen over en meerdere pogingen om hem klem te rijden mislukte. Pas na de aanhouding bleek de chauffeur niet ouder dan 14 te zijn. De politie in Den Haag gaat praten met zijn ouders. Nieuwe Europese auto's moeten straks bestaan uit een verplichte hoeveelheid gerecyclede metalen. Zo wil het Europese parlement. Het gaat om schaarse grondstoffen als koper, aluminium en magneetstof. De wet moet meer van deze stoffen in de EU houden. Er komt een keuring voor afgedankte auto's om te bepalen of de wagens nog te verkopen zijn. Zo niet, dan moeten ze in de EU worden gesloopt en gerecycled. Over 5 jaar moet 15% van de auto-onderdelen gerecycled zijn en vanaf 2036 een kwart. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal zaterdag tegen Zweden. De oud-Feyenoorder en huidig middenvelder van Olympique Marseille heeft een lichte hersenschudding. Hij liep het letsel op tijdens een besloten training op het veld van Kansas City Current. Het weer vanavond en vannacht, kans op stevige regen of onweersbuien. Het koelt niet verder af dan 19 graden. Morgen veel zon, broeierig warm, 33 graden. In de middag kans op een stevige onweersbui. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
10: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in Capelle aan den IJssel zijn afgerond. De gemeente meldt dat er een akkoord is bereikt tussen Leefbaar Capelle, PRO en de SGP. Deze partijen waren met elkaar in onderhandeling na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart. Tijdens de formatie werd besproken welke doelstellingen ze in de komende 4 jaren willen bereiken. Ook werd afgesproken welke wethouders de partijen voordragen en over welke onderwerpen ze gaan. De gezamenlijke afspraken zijn vastgelegd in een coalitieakkoord genaamd Samen voor Capelle. Een 47-jarige man uit Capelle aan den IJssel is aangehouden in een onderzoek naar witwassen en ondermijnende criminaliteit. Agenten hielden de Capellenaar op donderdag 11 juni staande in Barendrecht. Toen zij de tas van de man controleerden, vonden zij een aantal exclusieve horloges. Na goedkeuring van het Openbaar Ministerie werd ook de woning van de verdachte doorzocht. Daar werden verdovende middelen, munitie voor een vuurwapen, exclusieve tassen en kleding aangetroffen en in beslag genomen. Ook een Porsche is door de politie meegenomen. De verdachte is voorgeleid aan de rechtercommissaris en die besloot het voorarrest met 2 weken te verlengen. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 18 juni. Het was vandaag een overwegend zonnige en warme dag met een middagtemperatuur al rond de 28 tot 29 graden. Lokaal op enkele amateurstations werd het al tropisch warm met een maximumtemperatuur van 30 graden. Komende avond en nacht neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe, maar van plaats tot plaats kan de hoeveelheid neerslag sterk verschillen. Het blijft erg warm met een minimumtemperatuur rond de 19 graden. Morgen wordt het overal tropisch warm met een maximumtemperatuur rond de 32 graden. Lange tijd zal het droog zijn met zonnige perioden. Mogelijk dat we later op vrijdag met een eerste regen- of onweersbui te maken krijgen, maar dat is nog enigszins onzeker. Ook op zaterdag blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 19 graden. En zaterdagmiddag nog rond de 26 graden. De wind waait dan tijdelijk uit een westelijke richting. Is meestal een zwakke windkracht 2 tot 3. En er is veel zon. Op zondag kan het alweer 29, lokaal 30 graden worden. Bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. En de minimumtemperatuur komt eruit rond de 17 graden. Ook op maandag en dinsdag lijkt het zomers, wellicht zelfs tropisch warm te worden, met veel zon, weinig bewolking. Een matige wind dan uit een oost-noordoostelijke richting. In de nacht en ochtend koelt het af naar een graad of 18 en het blijft vrijwel overal droog.

0: But you're just a boy.
1: Het geluid van Capella aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Dordtse wijk Krabbolf is een kind van 3 hoog uit een raam gevallen. Dat gebeurde gisteravond aan de kapijnen van Capelloweg. Het jonge kind is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie lijken de verwondingen mee te vallen. De politie gaat uit van een ongeluk. Eerder deze week overleed een peuter die in Rotterdam-Charloos van 2 hoog naar beneden was gevallen. In Rotterdam-Lombardije zijn vannacht 2 mensen aangehouden voor rijden onder invloed na een ongeluk op de Spinozaweg. De ene bestuurder was automobilist, de ander reed op een fatbike. De 2 kwamen met elkaar in botsing rond 2:30. De bestuurder van de fatbike is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Er zou sprake zijn van alcoholgebruik, maar hoeveel is niet duidelijk. De Europese Unie verlengt de sancties tegen Rusland met 1 jaar. Dat hebben de Europese leiders besloten op een top in Brussel. Vroeger werden die sancties steeds met 1/2 jaar verlengd. Bij het begin van de top was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap voor Oekraïne. Mexico heeft zich als eerste land verzekerd van een plek in de 2e ronde van het WK voetbal. De ploeg won ook de 2e groepswedstrijd. Zuid-Korea werd met 1-0 verslagen. Mexico is nu zeker van de groepswinst. Bij Zuid-Korea speelde Hwang de hele wedstrijd mee, de Feyenoorder. Bij Mexico mocht oudspits Jiménez 10 minuten voor tijd invallen. In de andere groep won Canada met 6-0 van Qatar. Dat was een doelpunt van oud-Feyenoorder Larin. Zwitserland won met 4-1 van Bosnië. 20 minuten voor tijd stond het daar nog 0-0. Gisteravond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika al met 1-1 gelijk. Het weer zonnig met tropische temperaturen. Het wordt 31 tot 33 graden en de warmte kan drukkend aanvoelen. In de loop van de middag neemt de kans op onweer toe, zelfs met kans op hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog. De temperatuur gaat dan wel naar beneden tot morgen 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in Capelle aan den IJssel zijn afgerond. De gemeente meldt dat er een akkoord is bereikt tussen Leefbaar Capelle, PRO en de SGP. Deze partijen waren met elkaar in onderhandeling na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart. Tijdens de formatie werd besproken welke doelstellingen ze in de komende 4 jaren willen bereiken. Ook werd afgesproken welke wethouders de partijen voordragen en over welke onderwerpen ze gaan. De gezamenlijke afspraken zijn vastgelegd in een coalitieakkoord genaamd Samen voor Capelle. Een 47-jarige man uit Capelle aan den IJssel is aangehouden in een onderzoek naar witwassen en ondermijnende criminaliteit. Agenten hielden de Capellenaar op donderdag 11 juni staande in Barendrecht. Toen zij de tas van de man controleerden, vonden zij een aantal exclusieve horloges. Na goedkeuring van het Openbaar Ministerie werd ook de woning van de verdachte doorzocht. Daar werden verdovende middelen, munitie voor een vuurwapen, exclusieve tassen en kleding aangetroffen en in beslag genomen. Ook een Porsche is door de politie meegenomen. De verdachte is voorgeleid aan de rechtercommissaris en die besloot het voorarrest met 2 weken te verlengen. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 18 juni. Het was vandaag een overwegend zonnige en warme dag met een middagtemperatuur al rond de 28 tot 29 graden. Lokaal op enkele amateurstations werd het al tropisch warm met een maximumtemperatuur van 30 graden. Komende avond en nacht neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe, maar van plaats tot plaats kan de hoeveelheid neerslag sterk verschillen. Het blijft erg warm met een minimumtemperatuur rond de 19 graden. Morgen wordt het overal tropisch warm met een maximumtemperatuur rond de 32 graden. Lange tijd zal het droog zijn met zonnige perioden. Mogelijk dat we later op vrijdag met een eerste regen- of onweersbui te maken krijgen, maar dat is nog enigszins onzeker. Ook op zaterdag blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 19 graden. En zaterdagmiddag nog rond de 26 graden. De wind waait dan tijdelijk uit een westelijke richting, is meestal een zwakke windkracht 2 tot 3. En er is veel zon. Op zondag kan het alweer 29, lokaal 30 graden worden bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. En de minimumtemperatuur komt eruit rond de 17 graden. Ook op maandag en dinsdag lijkt het zomers, wellicht zelfs tropisch warm te worden, met veel zon, weinig bewolking, een matige wind dan uit een oost-noordoostelijke richting. In de nacht en ochtend koelt het af naar een graad of 18 en het blijft vrijwel overal droog.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Dordtse wijk Krabbolf is een kind van 3 hoog uit een raam gevallen. Dat gebeurde gisteravond aan de kapijnen van Capelloweg. Het jonge kind is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie lijken de verwondingen mee te vallen. De politie gaat uit van een ongeluk. Eerder deze week overleed een peuter die in Rotterdam-Charloos van 2 hoog naar beneden was gevallen. In Rotterdam-Lombardije zijn vannacht 2 mensen aangehouden voor rijden onder invloed na een ongeluk op de Spinozaweg. De ene bestuurder was automobilist, de ander reed op een fatbike. De 2 kwamen met elkaar in botsing rond 2:30. De bestuurder van de fatbike is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Er zou sprake zijn van alcoholgebruik, maar hoeveel is niet duidelijk. De Europese Unie verlengt de sancties tegen Rusland met 1 jaar. Dat hebben de Europese leiders besloten op een top in Brussel. Vroeger werden die sancties steeds met 1/2 jaar verlengd. Bij het begin van de top was ook de Oekraïnse president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap voor Oekraïne. Mexico heeft zich als eerste land verzekerd van een plek in de 2e ronde van het WK voetbal. De ploeg won ook de 2e groepswedstrijd. Zuid-Korea werd met 1-0 verslagen. Mexico is nu zeker van de groepswinst. Bij Zuid-Korea speelde Hwang de hele wedstrijd mee, de Feyenoorder. Bij Mexico mocht oudspits Jiménez 10 minuten voor tijd invallen. In de andere groep won Canada met 6-0 van Qatar. Dat was een doelpunt van oud-Feyenoorder Larin. Zwitserland won met 4-1 van Bosnië. 20 minuten voor tijd stond het daar nog 0-0. Gisteravond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika al met 1-1 gelijk. Het weer zonnig met tropische temperaturen. Het wordt 31 tot 33 graden en de warmte kan drukkend aanvoelen. In de loop van de middag neemt de kans op onweer toe, zelfs met kans op hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog. De temperatuur gaat dan wel naar beneden tot morgen 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooij van de ANWB.
3: Er staat 1 file in het land. Op de N44 van Den Haag naar Wassenaar heb je tussen Wassenaar-Zuid en Wassenaar-Centrum 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hey opa, hoor je dat?
7: Huh?
6: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
10: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
11: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
12: Jazeker, heel belangrijk.
10: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in Capelle aan den IJssel zijn afgerond. De gemeente meldt dat er een akkoord is bereikt tussen Leefbaar Capelle, PRO en de SGP. Deze partijen waren met elkaar in onderhandeling na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart. Tijdens de formatie werd besproken welke doelstellingen ze in de komende 4 jaren willen bereiken. Ook werd afgesproken welke wethouders de partijen voordragen en over welke onderwerpen ze gaan. De gezamenlijke afspraken zijn vastgelegd in een coalitieakkoord genaamd Samen voor Capelle. Een 47-jarige man uit Capelle aan den IJssel is aangehouden in een onderzoek naar witwassen en ondermijnende criminaliteit. Agenten hielden de Capellenaar op donderdag 11 juni staande in Barendrecht. Toen zij de tas van de man controleerden, vonden zij een aantal exclusieve horloges. Na goedkeuring van het Openbaar Ministerie werd ook de woning van de verdachte doorzocht. Daar werden verdovende middelen, munitie voor een vuurwapen, exclusieve tassen en kleding aangetroffen en in beslag genomen. Ook een Porsche is door de politie meegenomen. De verdachte is voorgeleid aan de rechtercommissaris en die besloot het voorarrest met 2 weken te verlengen. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 18 juni. Het was vandaag een overwegend zonnige en warme dag met een middagtemperatuur al rond de 28 tot 29 graden. Lokaal op enkele amateurstations werd het al tropisch warm met een maximumtemperatuur van 30 graden. Komende avond en nacht neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe, maar van plaats tot plaats kan de hoeveelheid neerslag sterk verschillen. Het blijft erg warm met een minimumtemperatuur rond de 19 graden. Morgen wordt het overal tropisch warm met een maximumtemperatuur rond de 32 graden. Lange tijd zal het droog zijn met zonnige perioden. Mogelijk dat we later op vrijdag met een eerste regen- of onweersbui te maken krijgen, maar dat is nog enigszins onzeker. Ook op zaterdag blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 19 graden. En zaterdagmiddag nog rond de 26 graden. De wind waait dan tijdelijk uit een westelijke richting. Is meestal een zwakke windkracht 2 tot 3. En er is veel zon. Op zondag kan het alweer 29, lokaal 30 graden worden. Bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. En de minimumtemperatuur komt eruit rond de 17 graden. Ook op maandag en dinsdag lijkt het zomers, wellicht zelfs tropisch warm te worden, met veel zon, weinig bewolking. Een matige wind dan uit een oost-noordoostelijke richting. In de nacht en ochtend koelt het af naar een graad of 18 en het blijft vrijwel overal droog.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 1 file in het land. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum doe je er 10 minuten langer over tussen knooppunt Del en Leerdam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Dordtse wijk Krabbolf is een kind van 3 hoog uit een raam gevallen. Dat gebeurde gisteravond aan de kapijnen van Capelloweg. Het jonge kind is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie lijken de verwondingen mee te vallen. De politie gaat uit van een ongeluk. Eerder deze week overleed een peuter die in Rotterdam-Charloos van 2 hoog naar beneden was gevallen. In Rotterdam-Lombardije zijn vannacht 2 mensen aangehouden voor rijden onder invloed na een ongeluk op de Spinozaweg. De ene bestuurder was automobilist, de ander reed op een fatbike. De 2 kwamen met elkaar in botsing rond 2:30. De bestuurder van de fatbike is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Er zou sprake zijn van alcoholgebruik, maar hoeveel is niet duidelijk. De Europese Unie verlengt de sancties tegen Rusland met 1 jaar. Dat hebben de Europese leiders besloten op een top in Brussel. Vroeger werden die sancties steeds met 1/2 jaar verlengd. Bij het begin van de top was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap voor Oekraïne. Mexico heeft zich als eerste land verzekerd van een plek in de tweede ronde van het WK voetbal. De ploeg won ook de tweede groepswedstrijd. Zuid-Korea werd met 1-0 verslagen. Mexico is nu zeker van de groepswinst. Bij Zuid-Korea speelde Hwang de hele wedstrijd mee, de Feyenoorder. Bij Mexico mocht oudspits Jiménez 10 minuten voor tijd invallen. In de andere groep won Canada met 6-0 van Qatar. Dat was een doelpunt van oud-Feyenoorder Larin. Zwitserland won met 4-1 van Bosnië. 20 minuten voor tijd stond het daar nog 0-0. Gisteravond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika al met 1-1 gelijk. Het weer zonnig met tropische temperaturen. Het wordt 31 tot 33 graden en de warmte kan drukkend aanvoelen. In de loop van de middag neemt de kans op onweer toe, zelfs met kans op hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog. De temperatuur gaat dan wel naar beneden tot morgen 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: Dit is de weerswachting van vrijdag 19 juni. Het wordt vandaag een erg warme dag. De temperatuur gaat oplopen naar zo'n 32 graden. Aanvankelijk zijn er flinke zonnige perioden. Later zien we ook stapelwolken ontstaan. Maar tot de avond lijkt op de meeste plaatsen droog te blijven. Aan het begin van de avond is er kans op enkele buien, mogelijk met onweer. Maar waarschijnlijk vallen de zwaarste buien buiten onze regio. Komende nacht wordt het dan overal weer droger. Het wordt niet kouder dan 18 graden. Morgen blijft de kans op een bui erg klein. De wind waait morgen uit een west-noordwestelijke richting. Is zacht tot matig, windkracht 2 tot 3. En in de middag wordt het dan zo'n 25 tot 26 graden. In de nacht na zondag koelt het af naar een graad of 17. Zondag waait de wind uit een oost-noordoostelijke richting. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. En een lokale bui is niet helemaal uit te sluiten. Het wordt zondagmiddag rond de 28 graden. Op maandag is er veel zon, weinig bewolking, een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 18 graden en in de middag kan het rond de 30 graden worden. Ook op dinsdag veel zon, weinig bewolking, een matige wind uit het noordoosten, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 30 graden en het blijft vrijwel overal droog.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week, muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Radio Kapelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Dordtse wijk Krabbolf is een kind van 3 hoog uit een raam gevallen. Dat gebeurde gisteravond aan de kapijnen van Capelloweg. Het jonge kind is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie lijken de verwondingen mee te vallen. De politie gaat uit van een ongeluk. Eerder deze week overleed een peuter die in Rotterdam-Charloos van 2 hoog naar beneden was gevallen. In Rotterdam-Lombardije zijn vannacht 2 mensen aangehouden voor rijden onder invloed na een ongeluk op de Spinozaweg. De ene bestuurder was automobilist, de ander reed op een fatbike. De 2 kwamen met elkaar in botsing rond 2:30. De bestuurder van de fatbike is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Er zou sprake zijn van alcoholgebruik, maar hoeveel is niet duidelijk. De Europese Unie verlengt de sancties tegen Rusland met 1 jaar. Dat hebben de Europese leiders besloten op een top in Brussel. Vroeger werden die sancties steeds met 1/2 jaar verlengd. Bij het begin van de top was ook de Oekraïnse president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap voor Oekraïne. Mexico heeft zich als eerste land verzekerd van een plek in de 2e ronde van het WK voetbal. De ploeg won ook de 2e groepswedstrijd. Zuid-Korea werd met 1-0 verslagen. Mexico is nu zeker van de groepswinst. Bij Zuid-Korea speelde Hwang de hele wedstrijd mee, de Feyenoorder. Bij Mexico mocht oudspits Jiménez 10 minuten voor tijd invallen. In de andere groep won Canada met 6-0 van Qatar. Dat was een doelpunt van oud-Feyenoorder Larin. Zwitserland won met 4-1 van Bosnië. 20 minuten voor tijd stond het daar nog 0-0. Gisteravond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika al met 1-1 gelijk. Het weer zonnig met tropische temperaturen. Het wordt 31 tot 33 graden en de warmte kan drukkend aanvoelen. In de loop van de middag neemt de kans op onweer toe, zelfs met kans op hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog. De temperatuur gaat dan wel naar beneden tot morgen 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend valt het reuze mee met de drukte. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam heb je tussen de knooppunten Hofvliet en Ypenburg 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de vertraging neemt daar weer snel af, want de weg is weer vrij. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Nijkerk 5 minuten extra door een ongeluk. Ook hier zijn alle rijstroken weer open. En de meeste vertraging heb je nu op de A73 van Venlo naar Nijmegen. Tussen Hapsen en Nijmegen-Dukenburg 20 minuten extra door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zo'n 300 leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisscholen in Krimpen aan den IJssel hebben donderdag met succes per fiets hun praktisch verkeersexamen afgelegd. Ondanks de zomerse temperaturen wist vrijwel iedereen het examen met goed gevolg af te ronden. Alleen één deelnemer slaagde er niet in om het veelbegeerde diploma te halen. Dat verkeersexamen wordt elk jaar georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland, afdeling Krimpen aan den IJssel. Met het verkeersexamen bereiden basisschoolleerlingen zich voor op een veilige deelname aan het verkeer. Zeker nu veel kinderen na de zomervakantie de overstap maken naar het voortgezet onderwijs en vaak zelfstandig onderweg zullen zijn. Woensdag zijn op verschillende locaties in de regio grote hoeveelheden supermarktproducten gedumpt. Het gaat vooral om zuivelproducten die al even over de houdbaarheidsdatum heen zijn. Het is vooralsnog een raadsel wie de producten heeft achtergelaten. Donderdagochtend werden eerst meerdere pallets met kwark, yoghurt en andere zuivelproducten aangetroffen op een parkeerplaats aan de Zevenhuizenplas. Niet veel later bleek dat er ook op andere plekken dezelfde supermarktgoederen waren gedumpt, waaronder een bedrijventerrein in Rotterdam Prins Alexander en de parkeerplaats bij de voetbalvereniging Nieuwekerk. Wie achter de dumpingen zit, is nog een raadsel. Er wordt geprobeerd hierachter te komen om de kosten op degene te verhalen. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van vrijdag 19 juni. Het wordt vandaag een erg warme dag. De temperatuur gaat oplopen naar zo'n 32 graden. Aanvankelijk zijn er flinke zonnige perioden. Later zien we ook stapelwolken ontstaan. Maar tot de avond lijkt op de meeste plaatsen droog te blijven. Aan het begin van de avond is er kans op enkele buien, mogelijk met onweer. Maar waarschijnlijk vallen de zwaarste buien buiten onze regio. Komende nacht wordt het dan overal weer droger. Het wordt niet kouder dan 18 graden. Morgen blijft de kans op een bui erg klein. De wind waait morgen uit een west-noordwestelijke richting. Is zacht tot matig, windkracht 2 tot 3. En in de middag wordt het dan zo'n 25 tot 26 graden. In de nacht na zondag koelt het af naar een graad of 17. Zondag waait de wind uit een oost-noordoostelijke richting. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. En een lokale bui is niet helemaal uit te sluiten. Het wordt zondagmiddag rond de 28 graden. Op maandag is er veel zon, weinig bewolking en matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 18 graden en in de middag kan het rond de 30 graden worden. Ook op dinsdag veel zon, weinig bewolking, een matige wind uit het noordoosten, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 30 graden en het blijft vrijwel overal droog.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat één file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Heb je tussen Zevenaar en de Duitse grens nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeers.

0: is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Dordtse wijk Krabbolf is een kind van 3 hoog uit een raam gevallen. Dat gebeurde gisteravond aan de kapijnen van Capelloweg. Het jonge kind is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie lijken de verwondingen mee te vallen. De politie gaat uit van een ongeluk. Eerder deze week overleed een peuter die in Rotterdam-Charloos van 2 hoog naar beneden was gevallen. In Rotterdam-Lombardije zijn vannacht 2 mensen aangehouden voor rijden onder invloed na een ongeluk op de Spinozaweg. De ene bestuurder was automobilist, de ander reed op een fatbike. De 2 kwamen met elkaar in botsing rond 2:30. De bestuurder van de fatbike is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Er zou sprake zijn van alcoholgebruik, maar hoeveel is niet duidelijk. De Europese Unie verlengt de sancties tegen Rusland met 1 jaar. Dat hebben de Europese leiders besloten op een top in Brussel. Vroeger werden die sancties steeds met 1/2 jaar verlengd. Bij het begin van de top was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap voor Oekraïne. Mexico heeft zich als eerste land verzekerd van een plek in de tweede ronde van het WK voetbal. De ploeg won ook de tweede groepswedstrijd. Zuid-Korea werd met 1-0 verslagen. Mexico is nu zeker van de groepswinst. Bij Zuid-Korea speelde Hwang de hele wedstrijd mee, de Feyenoorder. Bij Mexico mocht oudspits Jiménez 10 minuten voor tijd invallen. In de andere groep won Canada met 6-0 van Qatar. Dat was een doelpunt van oud-Feyenoorder Larin. Zwitserland won met 4-1 van Bosnië. 20 minuten voor tijd stond het daar nog 0-0. Gisteravond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika al met 1-1 gelijk. Het weer zonnig met tropische temperaturen. Het wordt 31 tot 33 graden en de warmte kan drukkend aanvoelen. In de loop van de middag neemt de kans op onweer toe, zelfs met kans op hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog. De temperatuur gaat dan wel naar beneden tot morgen 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen staat de enige file van dit moment. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
4: Radio Capelle. Dit is de vrolijke vrijdag van de gezelligste van de regio. Dit is Kletskoek.

0: Ja, dat was Joe Cocker met Summer in the City. Heb je de telefoon te pakken?
1: Heb je hem goed op je orde?
0: Ja, ik zie toch dat de ene kant... Goedemorgen, leuk dat jullie allemaal weer luisteren naar Kletskoek. Daar zijn we weer. We gaan er weer lekker tegenaan tot

0: zaterdag Rosjekor was dat, hè, in Rotterdam. Ja, hoe was dat?
1: Dat was fantastisch. Ik zal straks wel laten horen aan jou alleen.
0: Oh, aan mij. Ja, ja. Vanwege de zuiverheid van de stem of gewoon omdat
1: nou,
0: het lekker klonk?
1: Gewoon zoiets van.
0: Ja, ja, ja. Goed. Nou, daar hebben we het daar van. Maar het was wel gezellig.
1: Het was heel leuk.
0: En de plekken waar je hebt gestaan?
1: Ja, we hebben in de Doelen gestaan met 122 man. Dus zoveel koren van Charles Vermeer. Ja, dat was gewoon fantastisch. Ja. Ja, dat was, en daarna hebben we nog in Floor opgetreden. In de binnentuin.
0: Oké, dus dat was ook leuk. Ja. Hey, en want er was ook natuurlijk dat die herinnering maken voor Gerard Cox en Joke Bruijs. Dat was op Stadhuisplein, toch?
1: Ja, was het eind. Was hartstikke leuk.
0: Ja. En waren het merendeel van de koren nog aanwezig?
1: Nou, het was best wel een flinke partij. Maar niet dat je zegt van, oh, nee. Honderden mensen. Dat niet. Nee, okay. Maar wel allemaal enthousiast.
0: Heel sfeervol en enthousiast. Zeker. Nou ja. Volgend jaar weer meedoen dan natuurlijk.
1: Ja. En dan wil onze dirigent wil dan een lijfband met al die koren.
0: Oké. Nou, die liveband aardig man, hè? Die hadden we 2 weken geleden in de studio. En we moeten dat nog even warm houden, want hij had toen een ideetje, weet je nog?
1: Ja.
0: Ja, een net idee, maar dan over als we, want we gaan volgende week nog een kletskoek maken.
1: Ja.
0: Maar ja, dan gaan we er toch even tussenuit.
1: Ja, dat is. Hè?
0: Want juli en augustus zijn we er even niet. Ja. Maar even we beloven. En we hopen dat de mensen dat ook waarderen, maar dat we in september weer terug mogen komen, ja. Hé, hey, om een beetje in songteksten te blijven. Ja. Your Song van Elton John.
1: Elton John, ja.

0: dat was Elton John.
1: Ja, heerlijk, hè?
0: Ja, we gaan zo even bellen met Rob Rosbergen. Want ja, gisteren was er een veiling in Zuidplas.
1: Aha.
0: En ja, dat is toch wel even leuk om te weten hoe dat gisteren is gegaan. Ja, we gaan wat berichtjes doen. Een column straks, ja. Een gedicht. Ja, nog wat van de collega's die links en rechts wat interviews hebben gemaakt van dingetjes die in Capelle staan te gebeuren. Zoals gezegd, we gaan zo meteen even bellen met Rob Rosbergen en draaien we even een aardige plaat.

0: Ja, dat was Diana Ross. Ja, de muziek is afgelopen. Probeer iemand te bellen, maar die neemt niet op. Of de lijn die gaat niet helemaal goed.
1: Nee.
0: Dus vandaar dat ik nog even met de telefoon aan mijn oren geklemd stond. We doen nog even een stukje muziek en dan probeer ik even Rob Rosheugen te bellen.

0: Ik zei al dat we gingen proberen om Rob Rosbergen aan de lijn te krijgen. En dat is inmiddels gelukt. Dus deze plaat moeten we helaas even overbreken. Dag Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Kortschaar. Ja, hallo.
0: Fijn dat je aan de lijn bent. Ja, we hadden vorige week even gaan bellen. Dat is door omstandigheden even niet doorgegaan. Want er was gisteren natuurlijk weer van alles te doen in Zuidplas. Bij het winkelcentrum, hè, de Reigerhof in Nieuwekerk.
1: Zeker, ja.
0: Er was gistermiddag een veiling bij Brasserie de Berg.
1: Helemaal goed, ja. Een veiling van het eerste vaatje verharing. Nou ja, je weet dat het rond de 12e, 13e wordt dat aan wal gebracht. En de traditie in de oude vissersdorpen was zo dat het eerste vaatje werd door het bedrijfsleven bij bieding verkocht. En daarmee de mensen die hulpbehoevend waren in het dorp te ondersteunen.
0: Ja.
1: Nou ja, die traditie zetten we heel graag voort natuurlijk om het monument en wat andere goede doelen in de picture te zetten. En een kleine opbrengst daarvoor te genereren.
0: Ja, want die traditie, hoe lang is die er al?
1: Nou, die bestaat al, geloof ik, sinds 1750, als ik het goed herinner.
0: Dan gaan we het niet tellen. Dan is het al heel veel.
1: Nee, heel lang geleden. Ja, precies. En het was natuurlijk, we hadden natuurlijk, ik denk dat we zo'n kleine 60 vissersdorpen hadden rond de IJssel, rond de Zuiderzee en rond de Noordzee en de Waddenzee.
0: Ja.
1: Dus ja, al die dorpen hadden beslist natuurlijk ook mensen die overbleven nadat een vissersboot was gezonken of dat soort zaken. Dus ja, er waren altijd wel mensen die centjes nodig hadden.
0: Ja, nou, die veiling die gaat naar een goede doel, hè? Je noemt het al even. Kun jij nog even samenvatten waar het voor ging gisteren, die veiling?
1: Ja, de goede doelen zijn Hospice IJsselthuis. Vooral voor het opleiden van vrijwilligers voor de begeleiding van mensen in de laatste fase van hun leven.
0: Ja.
1: Dagactiviteitscentrum Corona, dat is een instelling van de HSVZ waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een nuttige dagbesteding hebben. En die kunnen dan materialen aanschaffen om allerlei zaken die in huis gebruikt kunnen worden. Zoals potjes en pannetjes en spreuken op hout en dat soort dingen kunnen ze dan maken.
0: Ja.
1: En Stichting Molenkoort en Noord, natuurlijk de eigenaar van Molen Windlust, die altijd probeert om het onderhoud van die molen in de allerbeste staat te houden.
0: Ja, dat zijn natuurlijk hele nobele doelen. Want dat vaatje heiling, dat vaatje haring, moet ik zeggen, dat is geveild, hè? Maar er waren ook nog andere zaken waarop geboden kon worden?
1: Prachtige mooie items, pakketten met mail, pakketten met dingen die de molen in de picture zetten. Dus er was eigenlijk voor elke beurs wel wat te bieden. Dus en snuffelstages, dat zijn stages dat iemand een halve dag met de molen naar meeloopt en een klein beetje indruk krijgt van wat het ambacht inhoudt. Ja,
0: dat is ook hartstikke leuk. Hey, en want er was ook nog een muziekje bij, begreep ik.
1: Ja, Benny Bakker heeft de avond met zijn stem opgevrolijk. Nou, dat was zeker een goede inzet, want het publiek heeft wat dat betreft zelfs nog massaal meegezongen en gedanst. Dus dat is ondanks het warme weer was dat een hele omgeving van het festival. Ja,
0: precies. Nee, want ik zag van de week in het Algemeen Dagblad iemand met een hoge hoed staan. Een heel artikel over wat er gistermiddag ging plaatsvinden.
1: Ja.
0: Was jij zelf veilingmeester?
1: Ik ben de veilingmeester en ik heb die hoge hoed op, ja.
0: Ja. Nou, het stond je goed, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja,
0: voor de
1: mensen
0: die het willen nakijken. Het was geloof ik dinsdag, hè, dat artikel of zo.
1: Ja,
0: dat het
1: dinsdag stond in het krantje.
0: Hey, en dan is het natuurlijk zo, dan komt er een opbrengst. En daar kunnen jullie wel wat mee, denk ik.
1: Ja, we hebben 1410 euro is er totaal binnengekomen.
0: Ja.
1: Het vaatje zelf bracht 1000 euro op en is er gegaan naar Teus Boer. Dat is de directeur van het slachthuis in Nieuwekerk aan de IJssel.
0: Okay.
1: En vorig jaar was het van hem uit een kleiner bedrag. En hij vertelde nog tegen de wethouder Daan de Haas, die de boel ook een beetje aan hem praatte.
0: Ja.
1: Van, ik had 1000 euro in mijn hoofd. Hij zegt, ik ben blij dat ik het mag uitgeven. Nou, dat is ook weer goed om te horen.
0: Dat is toch hartstikke mooi. Kortom, iets wat volgend jaar weer opnieuw op de agenda staat.
1: We gaan het in ieder geval weer proberen en we hopen dan wel dat we weer wat meer mensen krijgen die gaan bieden. Want ja, dat is toch wat het leuk maakt aan de ene kant, omdat mensen dan een beetje elkaar activeren om iets voor het goede doel te doen.
0: Ja.
1: En de opbrengst komt natuurlijk dan ook omhoog, dus dan zijn we ook weer wat meer blij dan dat je wat minder moet gaan vertellen.
0: Ja, zo is dat. Want is er nou... Ja, je zei al, er is natuurlijk altijd iets te onderhouden aan de molen. Hè? Want dat is nou eenmaal de tand destijds. Je moet af en toe wat vervangen. Maar hebben jullie nu iets speciaals waarvan je zegt van... Nou, dat moeten we echt aanpakken ermee?
1: Nou ja, op dit moment hebben we natuurlijk een aantal zaken die... Maar we gaan merken dat die molen nu, zeg maar... vanaf de oprichting is zeg maar 2000. In 2005 is die opgeleverd als werkende molen. Mm-hmm. Dus we zitten nu in het 21ste jaar. Je gaat gewoon dingen merken. Het is een molen waar dus en steen en hout. Nou, hout is gevoelig voor weer. Nou, je weet dat het behoorlijk wat veranderd is in de loop der tijd.
0: Ja.
1: Dus hier en daar zijn zeg maar deuren... Ja, die sluiten niet meer zo goed af. Die gaan water doorlaten naar de molen. Dus daar moeten we best wel wat behoorlijk materiaal en menskracht in investeren. Ja.
0: Ja, en vrijwilligers, daar zijn jullie natuurlijk altijd naar op zoek, hè?
1: Altijd. Dat blijft. Maar goed, daar zijn we niet de enige in. Sportverenigingen. Nee. Alles wat maar te maken heeft waar vrijwilligers nodig zijn, heeft problemen met het verkrijgen van vrijwilligers.
0: Nou, noem maar even dat e-mailadres dan als mensen denken... Of nou, de site moet ik zeggen. Als mensen denken van, joh, dat lijkt me leuk.
1: Dat zeker. Nou, dit is windplus-kortenoord.nl. En dan daar vinden ze alle informatie over. Nou ja, wat we nog aan vacatures hebben, dat is ruimschoots. En anders komen ze een keer langs. Woensdagmiddag en zaterdag zijn we open voor het publiek.
0: Nou, kijk aan.
1: Dus dan kunnen we ze bijpraten en hebben ze ook gelijk een indruk van waar ze hun vrijwillige staken zouden kunnen uitvoeren.
0: Nou, mooi luisteren, dat is een goed plan. Jij attendeerde mij een aantal weken geleden op een magazine wat in Zuidplas gratis verkrijgbaar is bij het gemeentehuis. Ik heb het zelf nog niet ingezien. Ik heb even snel geprobeerd online erin te kijken. En toen zag ik de naam, er kwam de Molen Stempelfietstocht. Nou, daar moet je alles over vertellen.
1: Ja, nou, de Molen Stempelfietstocht, daar kan ik iets over vertellen. Je kan die bij het hotel van de Valk en bij de camping van de Schorrenpolder in Zevenhuizen kan je die kaart daar ophalen. En anders dan zal je bij de molen of bij andere dingen waar je langskomt, kan je een kaartje fotograferen. Het is een fietstocht die eigenlijk langs alle molens gaat die Zuidplas rijk is. Dat betekent in Moordrecht, dat betekent in Zevenhuizen, dat betekent in... Een stomp zelfs nog in Moerkapelle.
0: Uh-huh.
1: En natuurlijk de molen in Nieuwekerk, die staat erop. En daar zijn huisjes bij geplaatst op een paaltje. Het huisje heeft een deurtje. Dat deurtje doe je open. Daar zie je een stempelkussen en een stempeltje.
0: Ja.
1: Je stempelt je positie af waar je bent geweest. De stempels zijn verschillend. Ik krijg een kriebel in mijn keel, hoor je dat?
0: Ja, slokje water, slokje water.
1: Slokje water. En... als je alle stempels vol hebt, dan zijn er, staat ook op de kaart beschreven, dan zijn er een aantal punten waar je iets gratis krijgt. Bedoel ik voor de jongeren onder ons.
0: Ja, nou ja, leuk om in deze periode daar toch even gebruik van te maken. En als je bij de molen langs fietst, want jij zei al dat die op woensdag en op zaterdag open is, hè, voor het publiek.
1: Ja.
0: Maar je kunt altijd door de week, als je er langs fietst, ook nog even iets lekkers drinken bij de Korrenaar, toch?
1: Zeker de dagactiviteit is tenminste van maandag tot vrijdag open.
0: Ja.
1: Nou, daar zijn mensen die heel graag willen helpen met een bakje koffie of thee en iets lekkers erbij. Wat ze zelf gemaakt hebben in de bakkerij beneden. Dus ja, wat dat betreft, je kan eigenlijk geen dag missen, behalve dan zondag, want dan zijn we niet open. Nee, maar dan is zeg maar altijd wat te doen.
0: Zo is dat. Nou, mooi luisteren, dat is ook goed. Ja, dan hebben we afgelopen weekend, daar hebben wij... In de afgelopen week ook wat aandacht aan geschonken. Het Roetfestival is er geweest. En daar hebben jullie ook gestaan. En ik las dat er heel veel belangstelling... dat er heel veel publiek is geweest. Dat doet me goed. Nou,
1: ik zal je vertellen, Oscar. Je kon over de mensen lopen. Er was zo ontzettend druk.
0: En het weer was nog niet eens top, hè?
1: Nee, het was nog niet eens top weer. Maar er was ook zoveel te doen. En er waren gelukkig ook heel veel mensen op afgekomen. Vooral mensen met...
0: De lijn valt even weg. Ik weet niet of je mij nog hoort. Hallo Rob? Ik denk dat de lijn verbroken is. Ja. Gaan we even een stukje muziek draaien.

0: Ja, ik heb even gecheckt of Radio Capelle de telefoonrekening had betaald, maar dat is zo. En inmiddels is de lijn weer hersteld. Dag Rob, daar zijn we weer.
1: Ja, daar zijn we weer. Ja. Ik weet niet tot hoever we gekomen zijn qua informatie.
0: We hadden het, volgens mij was er een hoop publiek geweest en dat het weer nog, niet zoals vandaag, maar het was droog en dat was wel heel wat. En hoe was het?
1: Ja, super, super. Kijk, ik vertelde waarschijnlijk al, en je kon echt over de mensen lopen. Er was een enorme drukte gaande. En vooral gezinnen met jonge kinderen hebben zich laten zien. Ik hoorde zelfs van mensen dat de Schravenweg, het was de bedoeling dat je lopend of met de fiets kwam. Dat ook te promoten, dat je door de natuur heen wandelt en loopt. Maar er waren ook ontzettend veel mensen toch met een auto gekomen. De Schravenweg was van voor tot achter aan beide zijden geparkeerd. Ja. Dat mensen amper er doorheen konden. Zelfs de fiets hadden moeite om de rechte weg te kunnen volgen.
0: Ja.
1: Dat is op zich wel leuk om te vertellen natuurlijk. Maar uiteindelijk was het festival heel erg mooi. Er was zo ontzettend veel te doen. Zeg maar een vogelshow, de ponyrijden. Er was een speciale hondenbaan waar mensen met een hond kleine instructies konden uitvoeren. Ja. Nou, dus ja, super. En dan nog een mooi picknickterrein met foodtrucks. Dus ja, een geweldige happening.
0: Nou, kijk aan. Dat is goed om te weten. En jullie hebben daar gewoon met een informatiestand gestaan? Of hadden jullie nog een bijzondere activiteit daar?
1: Wij waren vooral promotie aan het maken voor de krantje wat je al aangegeven had. Die eigen tekst, Bleef Zuidplas, wat gratis te verkrijgen is bij bijna alle horecagelegenheden en op het stadhuis. En er wordt natuurlijk heel veel verteld over de toerismemogelijkheden in Zuidplas. Nou ja, daar deden wij eigenlijk ook de moeite voor om dat uit te dragen. En natuurlijk mijn eigen monument ook voet tegen te krijgen. Dus, en daar had ik natuurlijk wel wat meelproducten bij, zodat mensen zeiden, als ze de molen niet konden, zeiden ik probeer dan een keer pannenkoeken te pakken of een koekje. Ik zeg, en dan denk je nog eens aan de molen en kom je misschien wel een keer langs.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk heel vaak zo. Die molen staat natuurlijk aan de IJsseldijk, is niet per se in de direct druk bewoonde omgeving.
0: Nee.
1: Dus je moet er echt op af om de molen te bezoeken.
0: Er zijn ook andere
1: dingen die de moeite waard zijn om te bezoeken, maar die ook wat verder weg liggen van de bewoonde omgeving. Dus die brachten we natuurlijk ook over het voetlicht, zoals de steenovens, de molenviergang enzovoort. Ja.
0: In ieder geval, als mensen willen gaan fietsen langs de IJssel, dan is dat een schitterende plek om die molen even te bekijken. En dat komt goed. Ja, Rob, ik weet niet of... Wij gaan de komende maanden, juli en augustus, er even tussenuit. Wij komen in september weer terug met Kletskoek. Is er in die periode nog het een en ander bij de molen te doen, juli en augustus? Of is het ook een beetje...
1: In augustus hebben wij in principe de meest rustige periode qua evenementen.
0: Ja.
1: Dus we hopen dan natuurlijk op veel bezoekers die op de vrije dagen langskomen. Dat is natuurlijk zeker. Maar in september beginnen we natuurlijk met de Open Monumentendag.
0: Ja.
1: Dus de tweede zaterdag in september. Ja, dan hopen we natuurlijk weer een groot evenement te organiseren met vaartochten over de Hollandse IJssel. Van Gouderak tot Krimpen en van Moordrecht tot Capelle.
0: Leuk.
1: En dat doen we dan natuurlijk in samenwerking met bijna alle monumenten die langs de Hollandse IJssel zijn gesitueerd.
0: Ja.
1: Dus dan begint het weer los te komen.
0: Nou, dan gaan we elkaar tegen die tijd zeker weer spreken. Ik wilde jou danken voor de afgelopen periode de informaties over Zuidplas, de molen en alles wat daar speelt. En ik zou zeggen een hele prettige zomerperiode en graag tot in september.
1: Zeker, Oscar. En jullie ook bedankt voor de mogelijkheid. En wat dat betreft, keep on playing the Greek music.
0: We gaan gewoon lekker door. Rob, tot ziens.
1: Tot ziens, tot ziens. Doei.

0: Beatles met Please Mr. Postman. Ja, het is hier in de studio ook een aardige temperatuur. Ik denk dat ik zo meteen de airco maar even aan ga zetten. Ik weet niet voor de komende dagen of dat ook zo is. Maar ja, we hebben natuurlijk de weerman Leen de Koning. Goedemorgen.
1: Oscar, een hele goede en zonnige en warme morgen gewenst.
0: Dat kun je wel zeggen, ja.
1: Ja, want ik zou die airco maar aanzetten, denk ik. Ja, of je moet van heel hoge temperaturen houden natuurlijk. Ja, ik ben er zelf niet zo liefhebber van. Dus,
0: het moet geen zweethok worden hier. Dus ik denk dat we dat maar lekker gaan doen. Want volgens mij, als ik zo de krant eens heb gelezen. En we hadden het in het vorige gesprek er al even over de hardloopdingetjes die voor dit weekend gepland stonden. Ja, dan zal het die temperatuur wel blijven, denk ik, Leen.
1: Ja, want het is inmiddels alweer hier in de tuin 27 graden. Oftewel voluit een zomerse dag.
0: Ja.
1: Ja, en eigenlijk zat de hele week al in de berekeningen en in de verwachtingen dat vandaag zo'n beetje de warmste dag van deze week zou zijn. Nou, die verwachtingen en die berekeningen die gaan dus uitkomen. Ja, het wordt vanmiddag in onze regio ook zo'n 32, misschien hier en daar zelfs 33 graden. Ja, dat zijn temperaturen die eigenlijk niet zo gezond zijn voor ons. De laatste jaren wordt het natuurlijk steeds vaker dat de temperaturen hoger worden dan we vroeger gewend waren. Toen was het uitzonderlijk als er een keer een tropische dag voorbij kwam. En meestal was het dan maar één dag of twee dagen en dan was alles weer voorbij. Maar goed, we hebben eigenlijk ook gisteravond alweer gezien hoe grote verschillen weer landelijk of weer regionaal kunnen zijn. Want in delen van Brabant was gisteren weer sprake van wateroverlast door pittige onweersbuien. Nou, wij hadden dus ook wel een enkele lichte bui, maar ja, dat stelde eigenlijk heel weinig voor. Het was wel even lekker. Het werkte weer verkoelend voor de mensen die nog bezig waren aan de avondvierdaagse, bijvoorbeeld gisteravond in Capelle. Mm-hmm. Die kregen dus ook zo'n licht buitje over zich heen. Nou, het was allemaal maar heel weinig, dus je werd niet echt kletsnat, want dat is natuurlijk ook weer altijd een beetje lastig.
0: Ja.
1: Maar goed, het werkte een beetje verkoelend. Maar goed, afgelopen nacht werd het niet kouder dan zo'n 19 graden. Ja. En dan beginnen we dus al heel snel, kan die temperatuur als de zon weer verder wat hoger komt te staan. Ja, we zitten nu bijna aan de langste dag. Hè, want dat is volgende week, ik geloof op maandag of... ik dacht maandag de allerlangste dag was.
0: De 21ste?
1: Ja, dan gaat de zon natuurlijk ook pas heel laat onder na 10 uur 's avonds.
0: Ja.
1: Je kan het je bijna niet voorstellen. Ja, en vandaag wordt dus eigenlijk een hele spannende weerdag. Want ja, de modellen, de berekeningen, die lopen nog steeds uiteen. Het ene model met het andere vergeleken, ook voor onze regio.
0: Ja,
1: ja, het meest betrouwbare KNMI-model waarmee gerekend wordt, ook bijvoorbeeld op de luchthaven 16 over. Ja, ik noem het altijd nog maar 16 over. Het is officieel natuurlijk luchthaven.
0: Ja. Hè,
1: de Heek Airport.
0: Ja, dat klinkt de stilstand.
1: De Heek Airport helemaal. Ja, die komen met een berekening van later vanmiddag en vanavond van een 30% kans op onweer. Ja, daar doen we eigenlijk ook niet zo heel veel mee natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat betekent dat er een kans is, maar de kans niet al te groot is. Nou, als ik de verschillende modellen dan maar een soort mix maak van al die berekeningen die er zijn, dan ga ik ervan uit dat het de zwaarste buien niet in onze regio zullen vallen. Maar goed, eigenlijk kan pas in de loop van de middag, als die buien ontstaan zijn en de trekrichting dan enigszins is in te schatten, pas dan kan eigenlijk met zekerheid worden gezegd hoe het allemaal uitpakt. Nou, de kans op een bui, die lijkt toch wel vrij groot te zijn. Eigenlijk vergelijken we met gisteren, alleen dan net iets meer neerslag waarschijnlijk.
0: Mm-hmm.
1: En dat zou dan globaal het eind van de middag, begin van de avond zijn. En de temperatuur die gaat dan langzaam iets zakken al, want zodra er dus een eerste bui komt, dan werkt het toch in ieder geval enigszins verkoelen. Dan gaat de temperatuur een paar graden naar beneden. Nou, de modellen waar ik dan eigenlijk het meeste vertrouwen in heb, die geven dan later op de avond nog een wat zwaardere bui op. Mogelijk dus ook met een donderklap, maar het lijkt dus in onze regio mee te vallen.
0: Mm-hmm.
1: Nou ja, we gaan dat allemaal afwachten hoe dat allemaal gaat uitpakken. Maar in ieder geval vandaag dus een voluit tropische dag. En ja, dan krijgen we dus ook weer een nacht die ook niet echt aangenaam zal zijn voor de meeste mensen. Want de minimumtemperatuur die komt niet onder de 19 graden. En er kan dan ook vannacht nog een enkele lokale bui vallen, maar op de meeste plaatsen wordt het droog. En er staat dan maar een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. Nou, vanmorgen overdag ziet het dan toch eigenlijk allemaal, tenminste voor de mensen die niet van dat hele hete weer houden, allemaal wat beter uit. Want we krijgen dan te maken met een mix van wolken en zonnige perioden. De kans op neerslag is niet al te groot. Het is eigenlijk morgen een overwegend droge dag. De wind die gaat wat doordraaien. En dat alles heeft dan te maken met het dalen van de temperatuur naar wat waarden die wat voor de meeste mensen wat beter te verhappen zijn. Want de wind die gaat waaien uit een noordwestelijke richting. Dus over de nog relatief koele Noordzee. Hoewel die temperatuur daar natuurlijk ook behoorlijk gaat oplopen. En de maximumtemperatuur schommelt dan rond de zomerse waarde van een graad of 25. Nou, dan ook in de nacht van zaterdag of zondag blijft het toch ook nog behoorlijk zacht. Met een minimumtemperatuur van een graad of 17. Zondag hebben we te maken tijdelijk met iets meer bewolking. Een zwakke storing trekt over. Mogelijk dat daar dan een lichte bui uit die bewolking zal vallen, maar veel zal het allemaal niet voorstellen. Het is ook toch alweer een overwegend droge dag. En de wind die gaat in de loop van zondag weer draaien naar een noordoostelijke richting. Ja, uit die hoek komt dan meestal weer wat drogere en warmere lucht. En dat gaan we dan vooral na zondag in de loop van de dag alweer merken. De temperatuur kan dan weer gaan oplopen naar een graad of 28. Dus dat is alweer een behoorlijk warme dag. En als de voortekenen ons niet bedriegen en de modellen die hebben ze bij het rechte eind, dan zou op veel plaatsen op maandag alweer zelfs sprake zijn van een tropische dag. Met nog steeds een wind die uit een oostelijke richting waait. Meest matig van kracht is een windkracht 3. Nou goed, dat is dan weer een tropische dag. Mogelijk dat we zelfs ook dinsdag nog met tropische temperatuur te maken krijgen. Er zijn een aantal berekeningen waar ik niet echt blij mee ben. Die hebben in de nacht van maandag op dinsdag een minimumtemperatuur staan, Oscar, van 20 graden. Oh. Ja, dat is ook niet echt een temperatuur waarbij je heel rustig en aangenaam zal slapen.
0: Nee. En ik zit ook alleen aan onze hardloopcapaciteiten te denken. Ja. Die worden erg bijgesteld hoor nu.
1: Ja, dat is gewoon ook dat is gewoon echt heel erg oppassen. Gistermorgen toen heb ik ook natuurlijk maar niet al te lang een rondje gemaakt en in een lager tempo. Echt. En toen ik terugkwam, een buurman zei nog tegen me van, joh, moet je dat nou wel doen met dit weer?
0: Ja, maar dat is het,
1: het is nu nog relatief cool. Het was 9 uur. Ja. Nou ja, cool. Eigenlijk is het niet te doen.
2: Er zijn echt een hoop dingen ook afgelast, hè, vanmorgen.
1: Ja, maar in wezen, kijk, we hebben natuurlijk ten opzichte van hardlopen, vroeger werd eigenlijk nooit iets afgelast, met IJssel een keer, maar alles ging vrijwel altijd door. Ja. Maar de afgelopen maanden hebben we natuurlijk op diverse plaatsen in Nederland problemen gehad, ernstige problemen.
0: Want incidenten,
1: een paar mensen echt overleden, zelfs bij een halve marathon. Dat was ook met die loop in de Hoek van Holland, die dus vanavond was. Op een gegeven moment hebben ze woensdag al daar een streep doorgezet. We kunnen het gewoon, het risico bij een graad of 30, met dan duizenden mensen die er zijn. Nee. Eigenlijk gaat dan die veiligheidsregio, die gaat eigenlijk dan echt beslissen van, jongens, dat doen we niet. Want we hebben daar gewoon geen capaciteit voor. Als het misgaat, dat tientallen ambulances nodig zijn, dat kan je gewoon niet maken.
2: Nee. Heb jij nog tips voor mensen die wat kwetsbaar zijn en oud? Zo jong meer, maar...
1: Laat me zo zeggen. Je moet natuurlijk altijd naar je lichaam luisteren bij alles. Hè, zelfs bij wandelen of weet ik wat. Maar sommige mensen die denken, mij overkomt niks. Nee. Ik ben zelf wat dat betreft ook een beetje eigenwijs waarschijnlijk. Maar je voelt het natuurlijk op een gegeven moment in je lichaam. Voel je het wel. En dan moet je echt gewoon met inspanning moet je gewoon stoppen. Moet je dat gewoon, ook al wil je het graag, je moet daar gewoon dan een punt achter zetten. Dat is, en het klinkt ook altijd raar dat je zegt met dit weer van, houd alles thuis. Ja, als je airco hebt is geen probleem, maar zonder airco van, hou ramen en deuren gesloten, doe de gordijnen dicht, de zonneschermen enzovoorts. Want dat kan dan toch allemaal nog, ook voor de binnentemperatuur, iets uitmaken. En dan blijft de verwachting vanaf dinsdag, woensdag, daar lopen de modellen een beetje uiteen. Nou, ik kies dan maar de positieve berekeningen. Die gaan dan toch uit van een lichtere afkoeling. Er zijn nog een paar die laten die warmte wel in stand. Maar de meeste betrouwbare modellen die gaan dan toch vanuit dat er toch wel de temperatuur dan toch weer een paar graden in ieder geval gaan dalen. Maar het blijft gewoon zomers warm. Want de wind die blijft waaien uit een aanvankelijk tijdelijk even uit een noord-noordwesthoek. Maar later weer uit een noordoost tot oosthoek. Ja, dat betekent weer aanvoer van droge lucht. Veel zon, weinig bewolking. Ja, en ook eigenlijk geen neerslag, want voor donderdag, vrijdag wordt het toch temperatuur berekend van zo'n 7, 28 graden. Kortom, we zijn bezig aan een heuse, ja, zomerse, zeg maar, tropische periode. En ja, daar moeten we mee dealen dan in Oostkart.
0: Ja. Nou ja, goed, mooi luister alleen. Maar morgenavond is er volgens mij een voetbalwedstrijd.
1: Ja.
0: Ja? Kan ik de tv met een gerust hart gewoon buiten zetten? En niet dat er een buitje komt dat die ineens...
1: Nee, morgen lijkt de kans op neerslag echt heel erg klein. Dus 10%, dus dat is eigenlijk geen... normaal gesproken moet het dan moet dat kunnen buiten.
0: Oh, nou, dan ga ik hem morgen buiten zetten. Zal ik het zachtjes doen voor de buren?
1: Ja.
0: En hopen dat we kunnen juichen.
1: Ja, maar goed, als er gejuicht wordt, hoor je het toch overal. En dat vind ik tegenwoordig thuis met voetbal toch wel grappig. Dat de verschillende aanbieders, daar loopt dan die beeldregistratie en het geluid bij de een wat voor op de ander. En bij wijze van spreken, dan ben ik nog niet aan het juichen en hoor ik de buren al stamp op de vloer.
2: Ja,
1: die hebben het dan al. Dat scheelt dan 10 seconden of zo.
0: Ja.
1: Dat is altijd wel grappig om mee te maken.
0: Dat
1: maar
0: is,
1: goed,
0: dat is ook leuk hoor dan weer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. En dan hebben we nog één ding te gaan. Ja, ik heb maar een weerspeuk gezocht bij dat hele warme weer wat we nu hebben. En onze voorouders zeiden, hoewel dat dus eigenlijk wat ik zei, je moet in wezen toch oppassen met te veel kleding uitdoen. Maar goed, hoe harder het zonnetje schijnt, hoe sneller de kledij verdwijnt.
0: Ja, smeren, zeggen we erachter. Hè?
1: Ja, inderdaad, dat heb ik nog niet vermeld. Maar dat is wel echt heel hard nodig deze dagen.
0: Zo is dat. Nou, Leen, we zijn weer helemaal bijgepraat.
2: Ja.
0: We gaan ervoor en we houden ons een beetje shakies, om het maar zo te zeggen.
1: Ja,
0: fijn weekend.
1: Voor de mensen die het nog willen volgen en ook voor vanavond bijvoorbeeld Capelle de Avondvierdaagse. Ik zal in ieder geval in de loop van de dag, als alles toch wat duidelijker is op mijn weersite, de allerlaatste gegevens in ieder geval een keer extra nog eventjes allemaal gaan vermelden, zodat iedereen toch tot op het laatste moment op de hoogte is van hoe het precies gaat uitpakken.
0: Hoe heette die site ook weer, Leen?
1: Ja, ik geloof leendekoning.nl.
0: Leendekoning.nl. Nou, dan alle informatie daar. Ja. Leen, hartstikke bedankt. Fijn weekend.
1: En weekend en hou het hoofd koel.
0: Zo is het. Tot volgende week.
1: Oké, bye.

0: Is You.
1: Ja.
0: Van Crowded House.
1: Ja.
0: Naar aanleiding van het weerbericht van Leen de Koning.
1: Zeker.
0: .nl.
1: Ja.
0: Voor alle informatie, ook voor de avond, vierdaagse vanavond. Ja. Blijf kijken op die site. Hij zou hem aanpassen, zodat je in ieder geval een idee hebt van hoe het weer zich gaat ontwikkelen vanavond.
1: Ja.
0: We hadden maar twee gesprekjes, maar door de PTT of welke provider dan ook ging het allemaal even een beetje anders lopen. Duurde het wat langer, maar dat maakt toch allemaal niet uit.
1: We doen het allemaal.
0: Zo is dat, zo is dat. We zitten al aardig tegen de klok van 11 uur aan. Maar heb jij nog een berichtje, Anar?
1: Ja, want een kopje thee of een plak cake en nog een kopje thee. En verruiden we ook maar zo'n lekkere sandwich erbij. Morgen op zaterdag 20 juni organiseert Huis van de Wijk Schollevaar een gezellige high tea voor de bewoners uit de wijk. De entree is €5. En de high tea bestaat uit heel veel lekkere hapjes en verschillende soorten thee. Allemaal te proeven morgen tussen 1 en 3 uur. De eigen bijdrage is dus maar €5. En de high tea die vindt plaats in een gezellige sfeer met zoete en hartige lekkernijen. En er is natuurlijk gelijk een mooie kans om nieuwe mensen te ontmoeten of lekker bij te kletsen met de bekenden uit de buurt. Al iets te doen op 20 juni? Nou, geen nood. Doe gewoon de volgende keer mee. Huis van de Wijk organiseert 1 keer per maand een high tea. Het is dus aan het Stationsplein 20 en aanmelden kan bij Sjakoen op 06-243-43-758. Of loop eventjes langs.
0: Zo is dat. Dan komt het ook vast wel.
1: Ja, dan komt het
0: vast. Altijd gezellig daar.
1: Ja,
0: toch?
1: Heel leuk. Ja.
0: Zou je liever nu op Mars zitten dan met deze temperaturen?
1: Nou, je weet het niet hè, hoe het daar is.

0: David Bowie, Live on Mars.
1: Live on Mars.
0: Schitterende plaat. Ja, we hebben nog 10 seconden, denk ik, korter nog. We gaan naar het nieuws van 11 uur. Ja. En daarna zijn we gewoon weer terug.
1: Ja, tot zo.
0: Nou, het duurt toch nog lang, hoor.
1: Ja.
0: Nu.
1: Ja.
2: Dit is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
3: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Dordtse wijk Krabbolf is een kind van 3 hoog uit een raam gevallen. Dat gebeurde gisteravond aan de kapijnen van Capelloweg. Het jonge kind is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie lijken de verwondingen mee te vallen. De politie gaat uit van een ongeluk. Eerder deze week overleed een peuter die in Rotterdam-Charloos van 2 hoog naar beneden was gevallen. In Rotterdam-Lombardije zijn vannacht 2 mensen aangehouden voor rijden onder invloed na een ongeluk op de Spinozaweg. De ene bestuurder was automobilist, de ander reed op een fatbike. De 2 kwamen met elkaar in botsing rond 2:30. De bestuurder van de fatbike is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Er zou sprake zijn van alcoholgebruik, maar hoeveel is niet duidelijk. De Europese Unie verlengt de sancties tegen Rusland met 1 jaar. Dat hebben de Europese leiders besloten op een top in Brussel. Vroeger werden die sancties steeds met 1/2 jaar verlengd. Bij het begin van de top was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap voor Oekraïne. Mexico heeft zich als eerste land verzekerd van een plek in de 2e ronde van het WK voetbal. De ploeg won ook de 2e groepswedstrijd. Zuid-Korea werd met 1-0 verslagen. Mexico is nu zeker van de groepswinst. Bij Zuid-Korea speelde Hwang de hele wedstrijd mee, de Feyenoorder. Bij Mexico mocht oudspits Jiménez 10 minuten voor tijd invallen. In de andere groep won Canada met 6-0 van Qatar. Dat was een doelpunt van oud-Feyenoorder Larin. Zwitserland won met 4-1 van Bosnië. 20 minuten voor tijd stond het daar nog 0-0. Gisteravond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika al met 1-1 gelijk. Het weer zonnig met tropische temperaturen. Het wordt 31 tot 33 graden en de warmte kan drukkend aanvoelen. In de loop van de middag neemt de kans op onweer toe, zelfs met kans op hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog. De temperatuur gaat dan wel naar beneden tot morgen 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 40 kilometer file en je bent een kwartier extra kwijt op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. En dan de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
10: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
11: Jazeker, heel belangrijk.
9: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
12: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Ja, dat zijn van die vergeten plaatjes, ja, Nar.
1: Ja, heerlijk, hè?
0: Joshua.
1: Ja.
0: En jij weet zijn achternaam?
1: Nou niet meer.
0: Oké. Okay. Nou, Jesse. In ieder geval, ja. Welkom bij Tweede Uur, ja. Kletskoek. De gebruikelijke gesprekken die we hebben met Elko de Bruin over de sport... of met Willem de Waard, zwaardvis. Ja, het is een beetje naar de zomerperiode toe. Ja. Hè, de zomervakantieperiode. En ja, er wordt niet meer gevoetbald op dit moment. En Willem de Waard die is ook even met vakantie. Dus dat zijn programma's die komen op termijn weer terug. Alleen nu even niet. Dus daar hoeven we ook niet over te bellen dit keer.
1: Okay.
0: We hebben straks nog wel wat andere dingetjes. Maar jij hebt Simply Song uitgezocht.
1: Ja, Simply Song. Well, I love it.
0: Ja. Iets bijzonders erbij? Gewoon een lekkere plaat, lekker luisteren.
1: Een van mijn favorieten.

0: een simpel liedje mooi kan zijn.
1: Ja,
0: Simply Song.
1: Ja, heerlijk. Zeg, Stichting Steenovers in Klein Hitland organiseert morgenavond, de zaterdag de 20e, een sfeervol midzomerfeest op het historische terrein van de Steenovers. Bezoekers zijn vanaf 9 uur 's avonds welkom voor een avond met live muziek en zomerse gezelligheid. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door de band A New Coat of Paint. Dit veelzijdige muzikantencollectief staat bekend om zijn eigenzinnige interpretaties van bekende en minder bekende nummers. Met invloeden uit onder meer pop, soul, funk, jazz en klassiek geeft de groep elk lied een frisse, nieuwe uitstraling. Het Zomerfeest vindt plaats op de locatie Steenovers Klein Hitland 4. De entree

0: betaalt 7,50 per persoon. Geïnteresseerden worden gevraagd zich wel even aan te melden.
1: Nou ja, dat kan misschien niet meer, maar het is in ieder geval een leuk evenement. Dus als je in de buurt bent, kan je in ieder geval even gaan kijken daar.
0: Ja, toch?
1: Ja,
0: denk
1: zo
0: ik
1: is
0: ook.
1: Dat toch? Ja, over steen gesproken.
0: Ja.
1: Daar hebben we, want jij kwam gelijk met Bram Vermeulen. En Paul de Leeuw heeft het volgens mij ook gezongen.
0: Ik weet niet, ik vind het van hem zo mooi.
1: Ja, nee, maar Bram Vermeulen, dat is dan... Ja.

0: Lekker discoplaatje, Nar?
1: Ja, leuk.
0: Ja, toch? Jij stond helemaal mee te deinen, hè? Ja, is dat niks voor Rotje Korn volgend jaar, dat nummer te zingen?
1: Ja, wie weet. Ja.
0: Zouden jullie dat kunnen, ja?
1: Ja, wel.
0: Want het is natuurlijk, ja, nou, ja, nee, niet dat je de zangtalenten, maar het is toch een heel ander tempo.
1: Heel ander tempo,
0: ja. Absoluut. Hé, jij woont in de buurt van Schenkel, toch?
1: Ja.
0: Ga jij nog naar de Super Schenkeldag?
1: Nou, ik ben daar zo vandaan, al ga ik er niet naartoe. Het is keiharde muziek.
0: Keiharde muziek, ja. Want dat is
1: en
0: volgende...
1: alle kinderen en, ja.
0: Want dat is volgende week zaterdag, volgende week vrijdag, hè?
1: Ja.
0: Ja. CKZ, hè? CKZ Vandaag, collega Joep Kruithof, die ging daarover een aantal dagen geleden in gesprek met de voorzitter van het wijkoverleg platform,
1: ja.
0: Marja van der Veer, over die Super Schenkeldag.
2: Ja, laten we beginnen bij de Super Schenkeldag. Kan je kort vertellen wat het precies inhoudt?
3: Ja, het is een feest voor en door de wijk. We hebben dit jaar gekozen om met alle organisaties die werkzaam zijn in Schenkel, om met z'n allen een hele leuke middag in elkaar te zetten. Dus Welzijn Kapelle doet mee, Sportief Kapelle, Kinderlab, de buurtcoach, het jongerenwerk, you name it. Iedereen die betrokken is bij het wel en wee van de Schenkelaren, die doet mee aan het programma.
2: Ja, en dat is dan een heel dagvullend programma, toch? Als ik
3: nou, alleen de middag. We hebben deze keer alleen de middag gedaan. En het is heel gevarieerd, denken wij. Het is voor jong en oud. We hebben oud-Hollandse spelletjes. We hebben een voetbaltoernooi. Er is muziek. Dus ook voor jou, Joep, je kan ook je uitleven in de karaoke, doen we volgens mij.
2: Oh.
3: Of in ieder geval, er is een podium georganiseerd.
2: Ik denk wel dat het beter is voor menigeen dat ik niet mee ga doen aan de karaoke.
3: Je moet af en toe je grenzen verleggen.
2: Ja.
3: Ja. We hebben te eten. We hebben lekkere hamburgers, we hebben poffertjes, schaafijs. We hebben heerlijke multiculturele hapjes geregeld. Kortom, een heel breed programma. Kinderen sminken, slijm maken. Ik ben altijd heel benieuwd hoe dat na afloop eruit ziet. Dus dat.
2: Ja, ja, het klinkt ook best als een belangrijke dag voor de buurt.
3: Ja, vind ik wel. Want nou, zeker omdat nu alle organisaties in Schenkel ook zo meedoen. We hebben het echt geprobeerd voor de buurt en door de buurt. Dus in het verleden werd er nog wel eens een externe partij ingehuurd die dan met een soort kermisachtige setting daar kwam. En we hebben nu gezegd, nee, we willen het eigenlijk liever met elkaar regelen. En ja, al die organisaties zijn echt super enthousiast. Morgenochtend spreken we elkaar nog even voor de laatste loodjes. Maar ik zie echt hele mooie plannen van de aanpak en schema's voorbij komen van hoe ze het allemaal gaan regelen.
2: Ja, want de Super Schenkeldag is
3: 27 juni van 1 tot 5. Er zijn tenten, dus als het regent kan het wel. Maar we hopen natuurlijk op mooi weer. En niet zoals vandaag. Met dit druilerige...
2: Nee, dit is niet lekker. Maar ja, kijk, het nadeel van alles vanuit de wijk organiseren, denk ik wel dat er heel veel vrijwilligers nodig zijn.
3: Klopt, ja. Die kunnen we altijd gebruiken, sowieso, voor het wijkoverlegplatform. Maar ook voor deze dag. We zoeken natuurlijk wel mensen die kunnen helpen met zo'n voetbaltoernooi, om dat een beetje in goede banen te leiden. Mensen met het podium te helpen bij het slijm maken. Of bij het maken van een grote schilderij gaan we nog doen. Daar zijn altijd wel mensen bij nodig die nou ja, ons helpen bij de organisatie. Al is het alleen maar ook met stoelen even neerzetten. Of juist weer even inklappen.
2: Ja, ja, en ik neem aan als ze vrijwilligers willen zijn, dan kunnen ze gewoon even een mailtje sturen via het WOP. Contact opnemen.
3: Ja, via het WOP kunnen ze zich aanmelden. En we hebben het bedacht om het in 2 shifts te doen. Dus je bent niet heel de dag bezig. Je kan er zelf ook naartoe. Dus je kan van 1 tot 3 en van 3 tot 5. En ja, we vragen om ook even je leeftijd. Want dan zetten we je een beetje leeftijd gepast in voor een vrijwillige activiteit.

0: je hoorde daarnet Joep Kruithof in gesprek met Marja van der Veer, de voorzitter van het WOP Schenkel. Die Superschenkeldag is inderdaad 27 juni, maar ja. Ik zei in eerste instantie dat het vrijdag was. Ja. Maar het is volgende week zaterdag. Dus volgende week zaterdag 27 juni, de Superschenkeldag. Overigens, er staat op de site van ckzvandaag.nl, daar staat onder andere ook een artikel over de Superschenkeldag. Er staat nog veel meer op. Ja, het is een site van Radio Kapelle en daar wordt het actuele nieuws uit Krimpen, Kapelle en Zuidplas op vermeld. Dus kijk eens op die site. Ter lering en de vermaak, zeggen ze dan.
1: Zeg in de Willem Barendstraat.
0: Ja.
1: Barendszoonstraat zeggen dan, hè?
0: Ja.
1: Dat is een zet achter staan.
0: Ja. Dat was toch die ontdekkingsreiziger? Ja, dat was die ontdekkingsreiziger. Ja.
1: De Willem Barendszoonstraat in Kapelle West staat morgen zaterdag 20 juni in het teken van de Veiligheidsdag Kapelle. Van 11:30 tot 3:00 kunnen de bezoekers gratis kennis maken met verschillende hulpdiensten en organisaties die zich dagelijks inzetten voor een veilig Kapelle. Tijdens het evenement zijn voertuigen van brandweer, politie, ambulances dichtbij te bekijken. Ook zijn onder meer een ME-voertuig, een politiemotor, politievoertuig C10, geen idee wat dat dan is, en het historische brandweervoertuig Arends Fox aanwezig. En informatiekraampjes. Daarnaast verzorgen diverse organisaties de stands waar je alles kan vinden van het Rode Kruis, de Reddingsbrigade, de Dierenambulant, Rijnmond, EHBO Kapelle en de gemeentelijke handhaving, demonstraties van politie en brandweer. Bezoekers kunnen niet alleen kijken, maar ook leren en beleven. Want de politie geeft demonstraties om 11:00 en om 12:30. Om 13:00 wordt het buurthuis de theatervoorstelling Babbeltruc opgevoerd, waarin aandacht wordt besteed aan oplichting en veiligheid. En de brandweer verzorgt om 14:00 een demonstratie. Daarnaast zijn er demonstraties van een keukenbrand en een verkeersongeval te zien. Ook voor kinderen en gezinnen is er voldoende te beleven, waaronder een stand met miniatuurauto's. Met het evenement willen de deelnemende organisaties inwoners meer inzicht geven in hun werk en het belang van samenwerking voor een veilige woonomgeving benadrukken. De toegang is gratis en het evenement is bedoeld voor jong en oud.
0: Nou, dat is mooi. Ja, jij had het over een voertuig C10. Dat waren volgens mij die Chevrolet C10.
1: Ah,
0: in de jaren 70 had je die hele grote politieauto's.
1: Blauw.
0: Ja, nou precies, ja, die. Die dus, ja. En volgens mij rijden ze nog wel voor de mobiele eenheid af en toe.
1: Ja.
0: Goed, nou, dat historische feit hebben we ook boven tafel gehaald.
1: Ja.
0: Ja, het leven is toch fantastisch.
1: Heerlijk.
0: A wonderful life.
1: Wonderful.
0: Black.

0: Wonderful Life.
1: Heerlijk.
0: En jij stond weer heerlijk mee te zingen. En
1: nou ja, heerlijk.
0: Loopzuiver, moet ik zeggen. Ja, nee, ik heb het echt gecheckt. Dus wat dat betreft...
1: Je had er iets naast gelegd.
0: maar toen kwamen we even, want jij zingt bij...
1: Charles Vermeer.
0: En die heeft meerdere koorden.
1: Ja, heel veel.
0: En een van die koorden gaat volgende week optreden.
1: Ja, het Kapels Dagkoor. En die geven een zomeravondconcert onder leiding van dirigent Arjuna Suryadi. Het sfeervolle zomeravondconcert wordt gegeven op zaterdagavond om 8:00. De zaal gaat om 7:30 open in de Pauluskerk aan de Merolaan 352. Het duurt ongeveer 60, 70 minuten zonder pauze. En na afloop is er een gratis consumptie en ook de gelegenheid om nog even gezellig na te praten. Onder leiding van de dirigent Arjuna Suryadi en met medewerking van Sees Willem van Vliet op orgel en piano belooft het een avond te worden om heerlijk te genieten van een afwisselend programma met oud en nieuw. Engelstalige klassieke koorrepertoire, werken van onder andere Handel, Elgar, Sullivan, maar ook Glejo en Arnese. Afgewisseld met instrumentale intermezzi door dirigent en begeleider. Kaarten aan €15 inclusief een consumptie zijn verkrijgbaar via de koorleden of voor aanvang aan de zaal. De Pauluskerk is goed bereikbaar met openbaar vervoer, metro C, Haltekapelle Centrum of met de RET-bus 31. In de omgeving Merolaan en omliggende straten is er gratis parkeergelegenheid.
0: Nou
1: ik zou zeggen, hou je van de muziek, ga daar lekker naartoe.
0: Zo is dat.
1: Heerlijk, en de akoestiek is heerlijk in die kerk.
0: Ja. Want, want al de koren die van Vermeer, zou ik maar zeggen, die oefenen daar, repeteren daar en geven ook hun uitvoeringen.
1: Ja, zeker.
0: Ja, nou is het toch mooi dat ze dat allemaal daarvoor gebruikt kan worden.
1: Zeker.

0: Ja, dat was Whitesnake.
1: Ja, prachtig.
0: Ik vind dat altijd de naam dat ik denk van dat is hele ruwe muziek. Maar nee, het is gewoon lekkere stevige muziek.
1: Ja.
0: Hè? Wat dat betreft, ja, goede plaat.
1: Mooie riffjes.
0: Ja, absoluut. We gaan naar het gedicht van, in dit keer wordt dat voorgelezen door en ook geschreven is het door José van Rosmalen. En het gaat over Warschau, waar die in 2001 was.
2: Warschau, 2001. In de grote toren, waar eens de laarzen stampten, ruisen nu de rokken, buigen mannen kuis het hoofd. In het deinende ritme dansen de heer en de dame, zwieren onder lampen door, zien alleen nog maar elkaar. Zij kwamen van ver, samen slaan zij de brug, in eensgezind ritme, in vergeten tijd. De antipoden spreken dezelfde taal, de taal zonder woorden, geven zij een stem.

0: Daar heeft Jasperina de Jong toch een plaatje op gemaakt.
1: Ja, heeft één minuut.
0: Ja, zie je wel. Nou, dat stond me zo bij, ja.
1: Ja.
0: Naar aanleiding van het gedicht van José van Rosmalen, ja. Warschau.
1: Zeggen de jaarlijkse golfdag van Stichting Vrienden van het IJsseland Ziekenhuis. Weet je, die hebben toch een mooi bedrag opgehaald.
0: Oh ja.
1: €15.250.
0: Zo.
1: En het bedrag komt ten goede aan 4 projecten die het welzijn van de patiënten verbeteren. Golfclub Capelle was de locatie voor de jaarlijkse golfdag. En deelnemers vanuit verschillende bedrijven en organisaties zorgden samen voor deze flinke opbrengst. Het geld gaat naar 4 concrete initiatieven. 1 deel bestemd voor de nieuwe ziekenhuistuin. Een plek in de buitenlucht voor patiënten, bezoekers en de medewerkers. Ook worden rustgevende hemeltjes aangeschaft voor de couveuses op de afdeling voor premature baby's. Die hemeltjes verminderen prikkels van licht en beweging en zorgen zodoende voor een rustiger omgeving. Afleiding voor kinderen. Voor de kinderafdeling maakt de opbrengst de aanschaf van een projector mogelijk. Met beelden op het plafond of de muur kunnen kinderen tijdens onderzoeken en behandelingen worden afgeleid, wat spanning en angst helpt verminderen. Ik zou zeggen, nou chapeau, mooie projecten en een mooie oplossing.
0: Stichting Vrienden van IJsseland.
1: Ja, die doen een hoop hoor.
0: Die doen een hele hoop dingen.
1: Ja, heel veel.
0: Ze hebben volgens mij ook altijd een jaarlijks diner of wat dan ook in het Isla Theater, zoiets. Maar daar komen we TZT wel op terug.
1: Ja, sorry.
0: We gaan een plaatje draaien met vrienden.
1: Ja,
0: Friends van Justin Bieber en Bloedpop. Zie ik dat goed? Ja, ik heb mijn bril niet helemaal goed.
1: Zoiets,
0: ja, toch?
1: Hè? Ja.

0: friends.
1: Nou, vooruit zullen we een liedje worden.
0: Ja. Ja.
1: Hey, het is vandaag 19 juni, hè?
0: Ja.
1: En jij bent ook een beetje het type wat niet echt op de kontje kan zitten, toch? Jij blijft ook maar gaan of kan je wel op rustig zitten?
0: Want... Kan er licht aan de omstandigheden.
1: Oké. Nee, want het is natuurlijk ook wat warmer. En ja. Het is vandaag dus Wereld Drenteldag.
0: Aha.
1: En dat is een ludieke internationale dag die oproept om het rustiger aan te doen.
0: Leuke dag.
1: Ja, toch? En met die temperaturen denk ik van nou, dat is toch wel... Dus de haast los te laten en lekker op je gemak te gaan wandelen.
0: Heerlijk.
1: Heb ik een leuk plaatje voor jou.
0: Leuk. Aha.

0: Paula Abdul, straight up. En die blaast vandaag, ze is van 1963.
1: Ja.
0: Je vraagt een vrouw natuurlijk nooit naar haar geboortejaar. Nee, maar laatst nou toevallig ook 63 geworden. Ja. Nou, dat is toch wel heel leuk. Hè?
1: Mooi, hè?
0: Ja, wij gaan dadelijk nog even door, na de klok van 12 uur. Nar, jij hebt even andere dingen te doen.
1: Ik ga dan vast
0: Jij gaat lekker de warmte in. Ja. Heb jij airco in de auto of niet?
1: Jawel, maar het is een heel klein autokje voordat ik een beetje cool is.
0: Draai je gewoon de ramen open. Ja, dat is ook lekker. Nou, het was weer gezellig.
1: Zeker.
0: Ik ga nog even een uurtje door en dan volgende week zien elkaar weer.
1: Zo is het.
0: Okay.
1: Lekker moondance.
0: Ja, tot na de klok van 12 uur. Ja, zeker.
1: Heerlijk.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Ook de twee laatste verdachten van de moord op Onno Kuut weigerden vragen te beantwoorden in het hoge beroep tegen hen. De vier verdachten in de zaak zijn samen bekend als de Tattoo Killers. Het lichaam van Kuut werd gevonden in de duinen van Hoek van Holland. Hij was gemarteld en zijn keel was doorgesneden. Gisteren was de eerste dag van het hoge beroep. Toen waren alleen de Schiedamse broers Corp en Brian P. in de zaal. Nu zijn ze er alle vier. De vier werden eerder nog vrijgesproken na een levenslange gevangenisstrafeis. Vanmiddag volgt de strafeis in hoge beroep. In Vlaardingen zijn vanmorgen een RET-bus en een auto op elkaar gebotst. Dat was op de kruising van de Amsterdamlaan en de Utrechtlaan. Daar raakte niemand gewond. De bus maakte een bocht naar rechts en zou de auto over het hoofd hebben gezien, zeggen mensen ter plaatse. De schade aan de auto is fors. Een circus dat in Schiedam de vorige week gesloten moest blijven, mag dit weekend wel open. De circus tent voldoet aan alle eisen van de gemeente. Vorige week werden meerdere voorstellingen nog geschrapt vanwege veiligheidsrisico's. Oorspronkelijk was het ook de bedoeling dat een ander circus naar Schiedam zou komen. Maar volgens de gemeente was de vergunning nog niet rond toen het optreden werd overgedragen. Deze week is er een nieuw gesprek geweest tussen circus en gemeente en is vastgesteld dat beide partijen fout hebben gemaakt. Na nieuwe controles blijkt alles prima in orde te zijn en daardoor kunnen de voorstellingen dit weekend alsnog doorgaan. De politie doet onderzoek naar de dood van een man in Rotterdam-Vreewijk. Hij is mogelijk overleden omdat de noodvoorziening van zijn beademingsapparatuur niet werkte na een stroomstoring. Die stroomstoring was afgelopen zaterdag. Bij graafwerkzaamheden werd een kabel geraakt en daarbij viel dus de stroom uit. Dan had de noodvoorziening moeten aanspringen, maar dat gebeurde niet. De buren reanimeerden de man, waarna de hulpdienst het overnamen. De man werd naar het ziekenhuis gebracht en daar overleed hij alsnog. De politie onderzoekt nu of iemand iets te verwijten valt. Het weer, zonnig, tropische temperaturen, tot 31 tot 33 graden. Het is drukkend warm, met vanmiddag wel kans op onweer, mogelijk met hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog, niet zo warm als vandaag, 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Er is al veel recreatieverkeer onderweg. Er staat 145 kilometer file. De meeste van die file staan in het midden en het zuiden van het land. Dit valt er nu op. De A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort-West en Barneveld heb je een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Je kan omrijden via Utrecht en Arnhem over de A27, de A12 en de A50. Op de A12 richting Oberhausen. Tussen Zevenaar en de Duitse grens. 20 minuten vertraging. En op de A28 van Utrecht naar Zwolle. Ook 20 minuten. De vertraging voor het knooppunt Hoevelaken. Dat komt door het ongeluk op de A1. Dan de A58, Breda-Bergen-op-Zoom. Tussen Etten-Leur en Sint-Willebord, 10 minuten extra. Dat komt ook door een ongeval. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
4: Radio Capelle. Dit is de vrolijke vrijdag van de gezelligste van de regio. Dit is Kletskoek.
5: En jullie doen zich deze nog?

0: Hurricane Smith met Who Was It? Ja, het is tijd in dit uurtje, het laatste uurtje van Kletskoek deze vrijdag voor de column. En die is deze week geschreven door Nandita Versluis-Doelam. En dat heeft als titel dit keer de over de Hindoestaanse immigratie, Nederlandse tulpen en keuzes muziek daarna.
1: Over de Hindoestaanse immigratie, Nederlandse tulpen en keuzes. Er was eens. En met eens bedoel ik 153 jaar geleden, toen een schip aanmeerde in Suriname, La Larouque genaamd. Aan boord waren contractarbeiders uit India, uit de deelstaten Bihar en Uttar Pradesh. Mannen, vrouwen, kinderen. Waarom ze aan boord zijn gestapt om de reis naar het onbekende oord Suriname te maken, heeft te maken met gouden beloftes over bestaanszekerheid. De primaire levensbehoeften, maar ook het geboorterecht van ieder mens. Bestaanszekerheid als geboorterecht natuurlijk, niet de misleiding. Onder deze mensen bevonden zich ook mijn bedovergrootouders. Zij hadden vertrouwen in de zoete beloftes die werden gemaakt door de Nederlandse koloniale overheid in Suriname. Op papier klonk het fantastisch. Je krijgt werk, een goed gevulde loonzak, huisvesting en een nieuw bestaan. In werkelijkheid zat daar harde realiteit achter. Na de afschaffing van de slavernij in 1863 in Suriname moest de plantage-economie doorgaan. En arbeidskrachten moesten worden aangevuld via contractsystemen.

namen. Wat volgde was zwaar. Werk op plantages, lange dagen, een vreemd klimaat, een onbekende taal en een samenleving waarin alles opnieuw moest worden uitgevonden. Beloftes door de Nederlandse koloniale overheid en werkelijkheid lagen vaak niet op één lijn. En toch is dit verhaal niet alleen een verhaal van ontworteling en chaos. Het is ook een verhaal van opbouwen, van mensen, waaronder mijn voorouders, die ondanks alles opnieuw begonnen. Die een gezin stichtten en stap voor stap een nieuw bestaan realiseerden. Dit was namelijk de enige optie, veerkracht tonen, doorzettingsvermogen, hard werken, een bestaan opbouwen. En zoals ik het nu uitspreek, klinkt het misschien wat romantisch, maar dat is het niet. Veerkracht is hard werken. Het is aanpassen zonder jezelf te verliezen. Het is leven met onzekerheid en toch investeren in morgen. En als je dat in een breder historisch perspectief zet, zie je iets dat steeds terugkomt. Dat mensen niet zomaar van continent naar continent bewegen, van land naar land. Toen niet en nu niet. Soms voor werk, soms voor veiligheid, soms voor perspectief. De vormen verschillen per tijd, maar de onderliggende menselijke behoefte blijft gelijk. Ergens een leven kunnen opbouwen dat draaglijk, waardig, veilig en misschien ook wel een beetje plezierig is. Hoewel omstandigheden verschillen, blijft er altijd iets hetzelfde. Mensen komen in beweging en samenlevingen moeten daar een weg in vinden en tegelijkertijd zorgvuldig, realistisch en menselijk blijven. En misschien is dat wel de kern die door de eeuwen heen overeind blijft. Het is verleidelijk om terug te kijken en alleen te zien wat er is gebeurd met onze voorouders, maar de scherpere les zit in het nu. Onze voorouders hadden beperkte ruimte, maar maakten binnen die ruimte keuzes die generaties hebben gevormd. En wij staan niet buiten die geschiedenis. Ook nu zijn er keuzes. Klein, groot, eenvoudig, complex, maar altijd aanwezig. Welke richting geef je aan je leven? Hoe ga je ermee om met wat op je pad komt? En hoe draag je bij aan wat er daarna komt? En hoe vul je rol in de samenleving? Dat is misschien wel de stille erfenis van die eerste reis. Dat geschiedenis niet alleen iets is wat je ondergaat, maar ook iets waarin je steeds opnieuw positie kiest. En hoe de tulpen in dit verhaal passen? Het eerste schip dat van India, Calcutta, naar Suriname voer, heette La Larocque, naar de literair fictieve dochter van de Mogolkeizer Aurangzeb. Haar naam betekent tulpengezicht en kwam uit een gedicht van Thomas More, een 19e eeuwse dichter. En dit is hoe poëzie de werkelijkheid inhaalt. Of is het nu juist andersom? Dit was een column van Nandita Versluis-Doelam. Take care, be safe and have a good one.

0: over Troubled Water, Simon & Garfunkel. Afgelopen zaterdag vond in het Hitlandpark, we hadden er in het eerste uur al een gesprekje over met Rob Rosbergen, het eerste Roots-festival plaats. CKZ-verslaggever Sebastian Baron nam daar afgelopen zaterdag een kijkje. En hij sprak daar onder andere met de voorzitter van het park Hitland, Rick van Woudenberg. En hij maakte daarvan het volgende verslag.
1: In park Hitland vond op 13 juni de eerste editie van Roots plaats. Voor bezoekers was er van alles te beleven op dit gratis festival. Er waren allerlei spellen en activiteiten. Kinderen konden op springkussens of een ritje op een pony maken. Er waren daarnaast goochelshows, rondleidingen met de boswachter, een roofvogelshow en uiteraard muziek. Ook waren er allerlei producten te vinden op de braderie en bij de foodtrucks kon wat te eten en te drinken worden gehaald. Om volop het buitenleven te kunnen ervaren was het een autovrij festival. De huidige voorzitter van het recreatieschap, Rick van Woudenberg, is tevreden over deze eerste editie.
2: Nou ja, ik kwam hier aanlopen een uurtje geleden en hordes mensen. Ik, als voorzitter verwacht je natuurlijk wat van zo'n eerste festival. En het is echt nu al voor herhaling vatbaar, denk ik.
1: Nou, dat klinkt al heel positief voor herhaling vatbaar. Wat was het idee achter dit festival om dit te organiseren?
2: Nou ja, wij willen graag als bestuur van Hitland dat het gebied beter bekend wordt voor de mensen. Ja, en wat wil je dan? Mensen naar het gebied toetrekken. En dan doe je dat met acties. En met zo'n festival is denk ik de ideale manier. En nu zijn heel veel mensen die misschien voor het eerst kennis maken met Hitland. En misschien denken volgende week of de week erop, ik ga op zondag een wandeling maken. En over een poosje komen ze nog weer terug. En wij zijn dus gemeente Zuidplas en de gemeente Kapel aan de IJssel met z'n tweeën eigenaar van dit gebied. En we willen graag dat mensen van dit gebied genieten.
1: Dus wat u betreft een succes en volgend jaar weer?
2: Ja, als het zo is. Ik mag natuurlijk niet over mijn graf heen inregeren. Ik ben niet zometeen klaar als voorzitter van Hitland. Maar ik zou zeggen, maak hier een jaarlijks festival van waar heel veel mensen rond midzomer kunnen genieten van het mooie gebied.

Als u het verslag van het Roesfestival nog eens na wilt lezen of het videoverslag ervan wilt bekijken, kijk dan eens op de site van ckzvandaag.nl. Dat is een site van Radio Capelle.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zo'n 300 leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisscholen in Krimpen aan den IJssel hebben donderdag met succes per fiets hun praktisch verkeersexamen afgelegd. Ondanks de zomerse temperaturen wist vrijwel iedereen het examen met goed gevolg af te ronden. Alleen één deelnemer slaagde er niet in om het veelbegeerde diploma te halen. Dat verkeersexamen wordt elk jaar georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland, afdeling Krimpen aan den IJssel. Met het verkeersexamen bereiden basisschoolleerlingen zich voor op een veilige deelname aan het verkeer. Zeker nu veel kinderen na de zomervakantie de overstap maken naar het voortgezet onderwijs en vaak zelfstandig onderweg zullen zijn. Woensdag zijn op verschillende locaties in de regio grote hoeveelheden supermarktproducten gedumpt. Het gaat vooral om zuivelproducten die al even over de houdbaarheidsdatum heen zijn. Het is vooralsnog een raadsel wie de producten heeft achtergelaten. Donderdagochtend werden eerst meerdere pallets met kwark, yoghurt en andere zuivelproducten aangetroffen op een parkeerplaats aan de Zevenhuizenplas. Niet veel later bleek dat er ook op andere plekken dezelfde supermarktgoederen waren gedumpt, waaronder een bedrijventerrein in Rotterdam Prins Alexander en de parkeerplaats bij de voetbalvereniging Nieuwekerk. Wie achter de dumpingen zit, is nog een raadsel. Er wordt geprobeerd hierachter te komen om de kosten op degene te verhalen. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.

0: En ze zien met de bus. En ze gaan straks weer met de bus naar huis. Met mooie herinneringen. En dan weten ze. De mooiste weg is de weg naar huis. Casa. Halleluja.
1: Ja, u hoorde Rowanaise en vandaag, nou ja, eigenlijk net kunnen we wel zeggen, is Pinkpop van start gegaan. En dat zal best wel warm zijn daar in het zuiden van Limburg. En Rowanaise is daar een van de bands die daar gaat optreden. Op dit moment, gisteren eigenlijk al begonnen, is het CAIO Rotterdam aan het Kralingse Bos begonnen. En dat duurt tot en met aanstaande zondag 21 juni. Het is natuurlijk een van de grotere paardenspring- en paardendressuurwedstrijden in Nederland. En een van de vrijwilligers die daar helpt is Lieselotte van der Hart. Verslaggever Joep Kruithof die had een paar dagen geleden een gesprek met haar wat zij daar zo al doet.
2: En elk jaar vindt in de achtertuin van Capelle aan den IJssel het CHIO plaats. Het enige hippische topsportevenement van Nederland. En de Capelse Lieselotte van der Hart is al 35 jaar vrijwilliger. En wat begon met het rondbrengen van formulieren is uitgegroeid tot de verantwoordelijkheid over de vrijwilligers op het stallingsterrein. Ik zocht Lieselotte op en vroeg haar wat het zo leuk maakt.
3: Je zit iets verder van het concours zelf af, van het hoofdterrein af. Je zit echt op de stallen, je bent er echt met een eigen groep vrijwilligers. De meeste vrijwilligers zitten er, 10, 15 jaar. Het is een hele hechte groep, hardwerkende groep. Je moet niet bang zijn om nat of vies te worden. Het is van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Tuurlijk kan je ook kortere dagen nemen, maar het is wel... pittig, maar wel ontzettend tof om alles zeg maar op te stallen. Toch het belangrijkste plaats, hè, daar waar de paarden staan, dat die veilig zijn, dat de ruiters zich goed voelen en vooral de verzorgers van de paarden, de grooms. Als die gelukkig zijn en de paarden zijn gelukkig, dan is je evenement gemaakt. Want dan zijn de ruiters ook gelukkig.
4: Ja, en het evenement begint over 2 weken ongeveer, op het moment van opnemen. En nou zitten wij op een boomstam, onder een boom, uitkijkend op een grasveld. Maar als we hier een week later hadden gezeten...
3: Dan hadden we tussen 288 boksen gezeten.
4: Dat zijn er heel veel.
3: Ja, klopt. Klopt. We verwachten dit jaar zo'n 260 paarden. We hebben dan een aantal extra boksen voor trainingspaarden. En niet alle paarden worden niet geboren dat ze zo'n groot concours gelijk kunnen meedoen. Soms dan mag een trainingspaard meegenomen worden. Of als ze op doorreis zijn. Sommige ruiters komen uit Amerika, Mexico, Brazilië, noem maar op. Over heel de wereld. Ja, en als ze dan één paard ergens moeten onderbrengen, dat is lastig. Dus dan mogen ze een trainingspaard meenemen. Dus zodoende hebben we dan wat extra boksen erbij. En we hebben natuurlijk een boksen om spullen in te doen.
4: Ja. Ja. Hoe groot zijn die boksen ongeveer?
3: 3x3, ja. En we zijn bezig om te kijken of dat we grotere boksen kunnen gaan genereren. Maar dat is lastig. Je moet bedenken, zeg maar, die boksen die zijn tijdelijk. En die worden over, eigenlijk toch wel heel de wereld, worden die vandaan gehaald. Als ik kijk naar de boksen die er zijn, is het net zoals voorgaande jaren. En volgens mij komen deze boksen dan uit Duitsland, als ik het goed zeg. Nee. Ze kunnen dus zeg maar over heel de wereld vandaan komen. En je kan je bedenken dat je in de hele wereld ook heel veel concoursen hebt. Dus ja, niet altijd zijn alle boksen die je graag zou willen hebben voorradig.
4: Nou, is er door de jaren heen veel veranderd aan de organisatie van het CAIO?
3: Ja, er is een heel stuk professionalisatie bijgekomen. Ja, als we kijken, vroeger deden wij als vrijwilligers, hadden wij het stallingsteam zelf onder beheer. Dat hield in dat we dus ook zeg maar het intekenen van de paarden, alle organisatie, dierenartsen, daar was je eigenlijk het hele jaar mee bezig om dat in goede banen te leiden. En dat is nu geprofessionaliseerd naar een team uit Frankrijk. Een professioneel bedrijf uit Frankrijk die dat voor ons heeft overgenomen. Dus ik hoef me eigenlijk alleen bezig te houden met de vrijwilligers. Het eten en het drinken van de vrijwilligers. En dat in goede banen te leiden. Zodat iedereen weet welke taken ze moeten doen. Wat er van ze verwacht wordt. En hoe dat veilig te doen. Want veiligheid is om een stalterrein waarbij je met zoveel paarden bezig bent, is dat wel een heel groot issue.
4: Ja, en wat voor veiligheid moet dan aan denken? Ook brandveiligheid?
3: Zeker, ja. Brandveiligheid. We lopen vaak de brandslangen na. Brandweer is er echt bij betrokken. Die rijden ook hier echt een rondje. Die kijken hoe het loopt. Politie is hier, loopt hier regelmatig rond. Maar ook zeg maar de veiligheid van de paarden. We hebben hier toch wel aardig wat stalen platen liggen. Ja, daar mogen de paarden niet overheen met de ijzers. Ijzers op ijzer, dat glijdt. Ja, dat wil je niet.
4: Nee.
3: Dat een paard uitglijdt. Als een paard toch onverhoopt ziek wordt, dan moet er een dierenarts in de buurt zijn. Als een paard ergens van schrikt, breekt los. Ja, dan moeten we wel kijken of dat... dat iedereen zeg maar wel ziet dat er een paard losloopt. Dat iedereen gewaarschuwd wordt. En dat je met elkaar zeg maar, dat paard zo snel mogelijk weer in handen hebt.
4: Ja.
3: Het zijn dingen die allemaal kunnen gebeuren.
4: Ja. Ja. Ja, op de weg hier naartoe, dat was een wandeling van 10 minuten vanaf het CIO hier naartoe.
3: Ja.
4: Zei je al van ja, er staat wel voor miljoenen aan paard hier op het terrein.
3: Dat klopt.
4: Is dat hier ook spannend om daar dan toch wel een belangrijke rol in te hebben?
3: Ja... Je doet het al zo lang dat je eigenlijk al precies weet wat er van je verwacht wordt. Hoe je het moet doen. Hoe je de nieuwe teamleden daarin mee kan nemen. Ik ben er niet mee bezig als dat die paarden daadwerkelijk zo duur zijn. Ik ben meer echt voor het welzijn van het dier. Dat ze er goed bij staan. We lopen zelf ook rondjes over stallen heen. Als we iets bijzonders zien, trekken we gelijk aan de bel. Ja, dat doen we eigenlijk zeg maar met het team van de FEI. Iedereen, dat doen we echt met elkaar. Ook de andere grooms. We zorgen echt allemaal voor elkaar dat de paarden gewoon er goed bij staan.
4: Ja. Ja. Ik ben wel echt een hele, ook een, naast de liefde voor CIO, het evenement, ook een liefde voor paarden.
3: Ja. Ja, dat klopt. Ja, ja, anders moet je, als je geen liefde hebt voor paarden, dan... Ja, dan is het lastig op te stallen. Je moet wel affectie hebben met de dieren. Je loopt tussen zoveel paarden. 260, gemiddeld 260 paarden loop je tussen. Ja, als dat niet goed gaat, dan... als je daar geen affectie mee hebt, ja, dan kan het zomaar. Je moet ze kunnen lezen, je moet ze kunnen zien. Je moet eigenlijk vooraf kunnen bedenken wat ze zouden kunnen doen. Dat zie je aan de oren, je ziet het aan de lichaamstaal. Als zo'n paard bang is, dan moet je dat kunnen zien. Ik bedoel, het is ja, 600 tot 800 kilo wat ineens uit zijn dak kan gaan. Ja, dat kan gevaarlijk zijn. Dus ja, en ja, vaak zien we dat tijdens het CEO dat het heel heet is. Ja, de hitte, daar moet je ook echt wel op letten. Paarden kunnen moeilijk lastig hun hitte kwijt. Ja, die hitteteken is wel fijn als je dat ook als vrijwilliger kan ontdekken. Tuurlijk hebben ze 24/7 grooms, maar zo'n groom heeft vaak meerdere paarden onder zich. Ja, hoe fijn is het dan dat je als team ook kan zien van... hé, dit ziet er niet heel oké uit. Ik zal even de ruiter bellen of de groom bellen.
4: Ja. Zou je jezelf ook ooit nog zien in een andere rol dan bij de stallen?
3: Weet ik niet. Dit is echt wel waar mijn ziel ligt. Waar mijn hart ligt. Weet ik echt niet. Het kan. Ja, het kan zeker. Je hebt heel veel verschillende taken. Maar voor nu vind ik dit nog heel erg leuk. Je kent in de loop der jaren ken je eigenlijk iedereen. Je kent heel veel grooms. Je kent heel veel ruiters. Ja, ze de reis ziet weer in juni aankomen. En dan is het, hey, ben je er weer? En het is allemaal, het is eigenlijk één grote familie, zeg maar. Ja, dat is wel heel leuk.
4: Ja.
3: Heel bijzonder.
4: Ja. En hoe lang zie je jezelf nog actief zijn bij het CIO?
3: Oh, dat is een hele goede vraag. Ja, ik denk dat er lopen hier vrijwilligers rond van bijna 90, denk ik. 80 plus hebben we ook op het stallingsterrein wel gehad, ja. Wij hadden meneer Sloof. En meneer Sloof was, die is gestopt toen hij 85 was, geloof ik. En die zette de vrachtwagens weg. Ja.
4: Wow.
3: Toen was het hier nog aan de plas dat de vrachtwagens geparkeerd stonden. Dat is helaas niet meer zo. Dat was altijd wel een iconisch gezicht. Mm. Maar sinds nu 10 jaar mogen we er niet meer parkeren. En staan ze een stuk verder weg. Staan ze verder weg in Rotterdam. En... ja, daar doe ik eigenlijk heel veel ook van het parkeerbeheer. Met de aankomst van de vrachtwagens en met het vertrek van de vrachtwagens. Want ook dat moet in banen geleid worden, zodat hier de plas zo veilig blijft.
4: Ja, dus eigenlijk vrijwilliger totdat het niet meer kan.
3: Ja, eigenlijk wel, ja.
2: Ja, dat was Lise Lotte van de Hart van het CHIO. Waar ze al dus al 35 jaar vrijwilligster is. Maar het CHIO is niet alleen een tweede thuis, maar het versterkt ook haar band met haar dochter Charissa. Wil je nou weten hoe? Lees dan het artikel op de website van CKZ vandaag.

Son of Jamaica van de Goombay Dance Band. Ja, we zijn aardig naar de klok van 1 uur aan het toegaan. En dat betekent dat Kletskoek voor deze week er zo goed als op zit. Volgende week vrijdag dan zijn we er nog één keertje. En dan daarna in de maanden juli en augustus, dan hebben we zeg maar een zomerstop vanwege de vakantieperiode, et cetera. Maar we komen natuurlijk weer terug en dat is dan in september weer. We draaien nog een plaatje. Enrique Iglesias met Do You Know. En ik zeg dan, geniet van het warme weer. Af en toe en toch regelmatig drinken. Maak er een mooi weekend van. En tot volgende week vrijdag om 10 uur, want dan zijn we er weer. Dag.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Ook de twee laatste verdachten van de moord op Onno Kuut weigerden vragen te beantwoorden in het hoge beroep tegen hen. De vier verdachten in de zaak zijn samen bekend als de Tattoo Killers. Het lichaam van Kuut werd gevonden in de duinen van Hoek van Holland. Hij was gemarteld en zijn keel was doorgesneden. Gisteren was de eerste dag van het hoge beroep. Toen waren alleen de Schiedamse broers Cor en Brian P. in de zaal. Nu zijn ze er alle vier. De vier werden eerder nog vrijgesproken na een levenslange gevangenisstrafeis. Vanmiddag volgt de strafeis in hoge beroep. In Vlaardingen zijn vanmorgen een RET-bus en een auto op elkaar gebotst. Dat was op de kruising van de Amsterdamlaan en de Utrechtlaan. Daar raakte niemand gewond. De bus maakte een bocht naar rechts en zou de auto over het hoofd hebben gezien, zeggen mensen ter plaatse. De schade aan de auto is fors. Een circus dat in Schiedam de vorige week gesloten moest blijven, mag dit weekend wel open. De circus tent voldoet aan alle eisen van de gemeente. Vorige week werden meerdere voorstellingen nog geschrapt vanwege veiligheidsrisico's. Oorspronkelijk was het ook de bedoeling dat een ander circus naar Schiedam zou komen. Maar volgens de gemeente was de vergunning nog niet rond toen het optreden werd overgedragen. Deze week is er een nieuw gesprek geweest tussen circus en gemeente en is vastgesteld dat beide partijen fouten hebben gemaakt. Na nieuwe controles blijkt alles prima in orde te zijn en daardoor kunnen de voorstellingen dit weekend alsnog doorgaan. De politie doet onderzoek naar de dood van een man in Rotterdam-Vreewijk. Hij is mogelijk overleden omdat de noodvoorziening van zijn beademingsapparatuur niet werkte na een stroomstoring. Die stroomstoring was afgelopen zaterdag. Bij graafwerkzaamheden werd een kabel geraakt en daarbij viel dus de stroom uit. Dan had de noodvoorziening moeten aanspringen, maar dat gebeurde niet. De buren reanimeerden de man, waarna de hulpdienst het overnamen. De man werd naar het ziekenhuis gebracht en daar overleed hij alsnog. De politie onderzoekt nu of iemand iets te verwijten valt. Het weer, zonnig, tropische temperaturen, het wordt 31 tot 33 graden. Het is drukkend warm, met vanmiddag wel kans op onweer, mogelijk met hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog, niet zo warm als vandaag, 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 225 kilometer file. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Vooral in het midden en het zuiden van het land is het druk. Zoals op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Eerst tussen knooppunt De Hocht en Leende 10 minuten vertraging. En verderop tussen Weert Noord en Kelpen-Oler doe je er ook 10 minuten langer over. A12 naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. 20 minuten vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda voor de Drecht-tunnel 20 minuten extra. Door een verloren lading is de rechter tunnelbuis afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zo'n 300 leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisscholen in Krimpen aan den IJssel hebben donderdag met succes per fiets hun praktisch verkeersexamen afgelegd. Ondanks de zomerse temperaturen wist vrijwel iedereen het examen met goed gevolg af te ronden. Alleen één deelnemer slaagde er niet in om het felbegeerde diploma te halen. Dat verkeersexamen wordt elk jaar georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland, afdeling Krimpen aan den IJssel. Met het verkeersexamen bereiden basisschoolleerlingen zich voor op een veilige deelname aan het verkeer. Zeker nu veel kinderen na de zomervakantie de overstap maken naar het voortgezet onderwijs en vaak zelfstandig onderweg zullen zijn. Woensdag zijn op verschillende locaties in de regio grote hoeveelheden supermarktproducten gedumpt. Het gaat vooral om zuivelproducten die al even over de houdbaarheidsdatum heen zijn. Het is vooralsnog een raadsel wie de producten heeft achtergelaten. Donderdagochtend werden eerst meerdere pallets met kwark, yoghurt en andere zuivelproducten aangetroffen op een parkeerplaats aan de Zevenhuizenplas. Niet veel later bleek dat er ook op andere plekken dezelfde supermarktgoederen waren gedumpt, waaronder een bedrijventerrein in Rotterdam Prins Alexander en de parkeerplaats bij de voetbalvereniging Nieuwekerk. Wie achter de dumpingen zit, is nog een raadsel. Er wordt geprobeerd hierachter te komen om de kosten op degene te verhalen. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 19 juni. Het was vandaag een erg warme dag. De temperatuur gaat oplopen naar zo'n 32 graden. Aanvankelijk zijn er flinke zonnige perioden. Later zien we ook stapelwolken ontstaan. Maar tot de avond lijkt op de meeste plaatsen droog te blijven. Aan het begin van de avond is er kans op enkele buien, mogelijk met onweer. Maar waarschijnlijk vallen de zwaarste buien buiten onze regio. Komende nacht wordt het dan overal weer droger. Het wordt niet kouder dan 18 graden. Morgen blijft de kans op een bui erg klein. De wind waait morgen uit een west-noordwestelijke richting. Is zacht tot matig, windkracht 2 tot 3. En in de middag wordt het dan zo'n 25 tot 26 graden. In de nacht na zondag koelt het af naar een graad of 17. Zondag waait de wind uit een oost-noordoostelijke richting. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. En een lokale bui is niet helemaal uit te sluiten. Het wordt zondagmiddag rond de 28 graden. Op maandag is er veel zon, weinig bewolking, een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 18 graden en in de middag kan het rond de 30 graden worden. Ook op dinsdag veel zon, weinig bewolking, een matige wind uit het noordoosten, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 30 graden en het blijft vrijwel overal droog.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 290 kilometer file. Op deze weg heb je de meeste vertraging. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 25 minuten extra. A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en de Benelux-tunnel doe je er 20 minuten langer over. En de A12 naar Oberhausen voor de Duitse grens een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Ook de twee laatste verdachten van de moord op Onno Kuut weigerden vragen te beantwoorden in het hoge beroep tegen hen. De vier verdachten in de zaak staan samen bekend als de Tattoo Killers. Het lichaam van Kuut werd gevonden in de duinen van Hoek van Holland. Hij was gemarteld en zijn keel was doorgesneden. Gisteren was de eerste dag van het hoge beroep. Toen waren alleen de Schiedamse broers Corp en Brian P. in de zaal. Nu zijn ze er alle vier. De vier werden eerder nog vrijgesproken na een levenslange gevangenisstrafeis. Vanmiddag volgt de strafeis in hoge beroep. In Vlaardingen zijn vanmorgen een RET-bus en een auto op elkaar gebotst. Dat was op de kruising van de Amsterdamlaan en de Utrechtlaan. Daar raakte niemand gewond. De bus maakte een bocht naar rechts en zou de auto over het hoofd hebben gezien, zeggen mensen ter plaatse. De schade aan de auto is fors. Een circus dat in Schiedam de vorige week gesloten moest blijven, mag dit weekend wel open. De circus tent voldoet aan alle eisen van de gemeente. Vorige week werden meerdere voorstellingen nog geschrapt vanwege veiligheidsrisico's. Oorspronkelijk was het ook de bedoeling dat een ander circus naar Schiedam zou komen. Maar volgens de gemeente was de vergunning nog niet rond toen het optreden werd overgedragen. Deze week is er een nieuw gesprek geweest tussen circus en gemeente en is vastgesteld dat beide partijen fouten hebben gemaakt. Na nieuwe controles blijkt alles prima in orde te zijn en daardoor kunnen de voorstellingen dit weekend alsnog doorgaan. De politie doet onderzoek naar de dood van een man in Rotterdam-Vreewijk. Hij is mogelijk overleden omdat de noodvoorziening van zijn beademingsapparatuur niet werkte na een stroomstoring. Die stroomstoring was afgelopen zaterdag. Bij graafwerkzaamheden werd een kabel geraakt en daarbij viel dus de stroom uit. Dan had de noodvoorziening moeten aanspringen, maar dat gebeurde niet. De buren reanimeerden de man, waarna de hulpdiensten het overnamen. De man werd naar het ziekenhuis gebracht en daar overleed hij alsnog. De politie onderzoekt nu of iemand iets te verwijten valt. Het weer, zonnig, tropische temperaturen, tot 31 tot 33 graden. Het is drukkend warm, met vanmiddag wel kans op onweer, mogelijk met hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog, niet zo warm als vandaag, 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al ruim 280 kilometer file. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Vooral in het midden en het zuiden van het land is het nu druk. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je bij Barneveld 10 minuten vertraging. Door een auto met pech is de linkerreis ook dicht. De meeste vertraging nu op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 25 minuten extra. A20 naar Hoek van Holland tussen het Ketelplein en Maassluis. Een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle doe je er 25 minuten langer over. Tussen het Harde en knooppunt Hattermerbroek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zo'n 300 leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisscholen in Krimpen aan den IJssel hebben donderdag met succes per fiets hun praktisch verkeersexamen afgelegd. Ondanks de zomerse temperaturen wist vrijwel iedereen het examen met goed gevolg af te ronden. Alleen één deelnemer slaagde er niet in om het felbegeerde diploma te halen. Dat verkeersexamen wordt elk jaar georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland, afdeling Krimpen aan den IJssel. Met het verkeersexamen bereiden basisschoolleerlingen zich voor op een veilige deelname aan het verkeer. Zeker nu veel kinderen na de zomervakantie de overstap maken naar het voortgezet onderwijs en vaak zelfstandig onderweg zullen zijn. Woensdag zijn op verschillende locaties in de regio grote hoeveelheden supermarktproducten gedumpt. Het gaat vooral om zuivelproducten die al even over de houdbaarheidsdatum heen zijn. Het is vooralsnog een raadsel wie de producten heeft achtergelaten. Donderdagochtend werden eerst meerdere pallets met kwark, yoghurt en andere zuivelproducten aangetroffen op een parkeerplaats aan de Zevenhuizenplas. Niet veel later bleek dat er ook op andere plekken dezelfde supermarktgoederen waren gedumpt, waaronder een bedrijventerrein in Rotterdam Prins Alexander en de parkeerplaats bij de voetbalvereniging Nieuwekerk. Wie achter de dumpingen zit, is nog een raadsel. Er wordt geprobeerd hierachter te komen om de kosten op degene te verhalen. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 19 juni. Het wordt vandaag een erg warme dag. De temperatuur gaat oplopen naar zo'n 32 graden. Aanvankelijk zijn er flinke zonnige perioden. Later zien we ook stapelwolken ontstaan. Maar tot de avond lijkt op de meeste plaatsen droog te blijven. Aan het begin van de avond is er kans op enkele buien, mogelijk met onweer. Maar waarschijnlijk vallen de zwaarste buien buiten onze regio. Komende nacht wordt het dan overal weer droger. Het wordt niet kouder dan 18 graden. Morgen blijft de kans op een bui erg klein. De wind waait morgen uit een west-noordwestelijke richting. Is zacht tot matig, windkracht 2 tot 3. En in de middag wordt het dan zo'n 25 tot 26 graden. In de nacht na zondag koelt het af naar een graad of 17. Zondag waait de wind uit een oost-noordoostelijke richting. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. En een lokale bui is niet helemaal uit te sluiten. Het wordt zondagmiddag rond de 28 graden. Op maandag is er veel zon, weinig bewolking, een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 18 graden en in de middag kan het rond de 30 graden worden. Ook op dinsdag veel zon, weinig bewolking, een matige wind uit het noordoosten, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 30 graden en het blijft vrijwel overal droog.
3: Dennis Mooij van de ANWB.
4: Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Hengelo richting Duitsland bij hectometerpaal 142,8. A7 Groningen richting de Duitse grens bij 207,4.
3: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Ook de twee laatste verdachten van de moord op Onno Kuut weigerden vragen te beantwoorden in het hoge beroep tegen hen. De 4 verdachten in de zaak zijn samen bekend als de Tattoo Killers. Het lichaam van Kuut werd gevonden in de duinen van Hoek van Holland. Hij was gemarteld en zijn keel was doorgesneden. Gisteren was de eerste dag van het hoge beroep. Toen waren alleen de Schiedamse broers Corp en Brian P. in de zaal. Nu zijn ze er alle 4. De 4 werden eerder nog vrijgesproken na een levenslange gevangenisstrafeis. Vanmiddag volgt de strafeis in hoge beroep. In Vlaardingen zijn vanmorgen een RET-bus en een auto op elkaar gebotst. Dat was op de kruising van de Amsterdamlaan en de Utrechtlaan. Daar raakte niemand gewond. De bus maakte een bocht naar rechts en zou de auto over het hoofd hebben gezien, zeggen mensen ter plaatse. De schade aan de auto is fors. Een circus dat in Schiedam de vorige week gesloten moest blijven, mag dit weekend wel open. De circus tent voldoet aan alle eisen van de gemeente. Vorige week werden meerdere voorstellingen nog geschrapt vanwege veiligheidsrisico's. Oorspronkelijk was het ook de bedoeling dat een ander circus naar Schiedam zou komen. Maar volgens de gemeente was de vergunning nog niet rond toen het optreden werd overgedragen. Deze week is er een nieuw gesprek geweest tussen circus en gemeente en is vastgesteld dat beide partijen fouten hebben gemaakt. Na nieuwe controles blijkt alles prima in orde te zijn en daardoor kunnen de voorstellingen dit weekend alsnog doorgaan. De politie doet onderzoek naar de dood van een man in Rotterdam-Vreewijk. Hij is mogelijk overleden omdat de noodvoorziening van zijn beademingsapparatuur niet werkte na een stroomstoring. Die stroomstoring was afgelopen zaterdag. Bij graafwerkzaamheden werd een kabel geraakt en daarbij viel dus de stroom uit. Dan had de noodvoorziening moeten aanspringen, maar dat gebeurde niet. De buren reanimeerden de man, waarna de hulpdienst het overnamen. De man werd naar het ziekenhuis gebracht en daar overleed hij alsnog. De politie onderzoekt nu of iemand iets te verwijten valt. Het weer, zonnig, tropische temperaturen, het wordt 31 tot 33 graden. Het is drukkend warm, met vanmiddag wel kans op onweer, mogelijk met hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog, niet zo warm als vandaag, 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. En dat is nu zeker het geval met ruim 400 kilometer file in totaal en inmiddels ruim 80 meldingen. De meeste oponthoud zien we op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel 12 kilometer file rijden met een half uur vertraging. Een ongeluk op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland, de hoogte van Maatsluis. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog 20 minuten. Het is ook al extra druk op de A27 van Utrecht naar het zuiden. Tussen knooppunt Everdingen en Werkendam 20 kilometer file rijden met 25 minuten oponthoud. En de A50 Eindhoven richting Os. Tussen Son en Breugel en Eerde is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: ver.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zo'n 300 leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisscholen in Krimpen aan den IJssel hebben donderdag met succes per fiets hun praktisch verkeersexamen afgelegd. Ondanks de zomerse temperaturen wist vrijwel iedereen het examen met goed gevolg af te ronden. Alleen één deelnemer slaagde er niet in om het felbegeerde diploma te halen. Dat verkeersexamen wordt elk jaar georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland, afdeling Krimpen aan den IJssel. Met het verkeersexamen bereiden basisschoolleerlingen zich voor op een veilige deelname aan het verkeer. Zeker nu veel kinderen na de zomervakantie de overstap maken naar het voortgezet onderwijs en vaak zelfstandig onderweg zullen zijn. Woensdag zijn op verschillende locaties in de regio grote hoeveelheden supermarktproducten gedumpt. Het gaat vooral om zuivelproducten die al even over de houdbaarheidsdatum heen zijn. Het is vooralsnog een raadsel wie de producten heeft achtergelaten. Donderdagochtend werden eerst meerdere pallets met kwark, yoghurt en andere zuivelproducten aangetroffen op een parkeerplaats aan de Zevenhuizenplas. Niet veel later bleek dat er ook op andere plekken dezelfde supermarktgoederen waren gedumpt, waaronder een bedrijventerrein in Rotterdam Prins Alexander en de parkeerplaats bij de voetbalvereniging Nieuwekerk. Wie achter de dumpingen zit, is nog een raadsel. Er wordt geprobeerd hierachter te komen om de kosten op degene te verhalen. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van vrijdag 19 juni. Het wordt vandaag een erg warme dag. De temperatuur gaat oplopen naar zo'n 32 graden. Aanvankelijk zijn er flinke zonnige perioden. Later zien we ook stapelwolken ontstaan. Maar tot de avond lijkt op de meeste plaatsen droog te blijven. Aan het begin van de avond is er kans op enkele buien, mogelijk met onweer. Maar waarschijnlijk vallen de zwaarste buien buiten onze regio. Komende nacht wordt het dan overal weer droger. Het wordt niet kouder dan 18 graden. Morgen blijft de kans op een bui erg klein. De wind waait morgen uit een west-noordwestelijke richting. Is zacht tot matig, windkracht 2 tot 3. En in de middag wordt het dan zo'n 25 tot 26 graden. In de nacht na zondag koelt het af naar een graad of 17. Zondag waait de wind uit een oost-noordoostelijke richting. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. En een lokale bui is niet helemaal uit te sluiten. Het wordt zondagmiddag rond de 28 graden. Op maandag is er veel zon, weinig bewolking en matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 18 graden en in de middag kan het rond de 30 graden worden. Ook op dinsdag veel zon, weinig bewolking, een matige wind uit het noordoosten, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 30 graden en het blijft vrijwel overal droog.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag al veel verkeer onderweg. Er staan in totaal bijna al 100 files met zo'n 500 kilometer file in totaal. De meeste oponthouden op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld staat een auto met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht. Er staat 6 kilometer file met een kwartier vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel een half uur oponthoud. En op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Tussen Hagestein en Noordloos doe je er bijna 3 kwartier langer over. En tenslotte nog veel oponthoud op de A50 van Eindhoven naar Os. Voor eerder is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht met vertraging 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft in Rotterdam gevangenisstraffen tot 7 jaar geëist tegen 3 mannen die 506 kilo cocaïne zouden hebben gesmokkeld. De politie kwam de lading op het spoor door een melding van de Luxemburgse douane. Daar werd in een transformator voor zonnepanelen de coke gevonden. De cocaïne werd door de politie vervangen door zand. De zending is daarna verstuurd naar de eindbestemming. Daar werden 4 mannen aangehouden. De zaak van 1 man moet nog voorkomen. 2 van de 3 overige mannen hoorden 4 jaar tegen zich eisen. De hoofdverdachte hoorde 7 jaar cel eisen. En een fietser is bij een ongeluk zwaar gewond geraakt op de rotonde van het burgemeester Meijnisplein. De vrouw zou volgens de politie tegen een paal zijn gefietst. Het slachtoffer verloor veel bloed en moest daarop gereanimeerd worden. De fietser is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onbekend hoe het met de vrouw is. En de NS heeft de staking die vakbond FNV in het openbaar vervoer aankondigde bevestigd. Vorige maand maakte FNV bekend dat ze woensdagochtend 24 juni gaan staken. De bond wil dat de voornemens van het kabinet om de AOW-leeftijd te verhogen en de uitkeringen van de WW en de WIA te verlagen van tafel gaan. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends zullen in het hele land geen treinen rijden. Ook de RET laat weten dat bussen, trams en metro's niet rijden tot 8 uur. En Feyenoord heeft haar eerste zomerse versterking gepresenteerd. De Belg Charles van Houten wordt overgenomen van het Franse Nice. De Belg tekent in Rotterdam een contract tot en met 2030. Van Houten werd 2 seizoenen geleden nog kampioen met Union Sint-Gilles in België. Vorig jaar speelde Van Houten 26 duels voor Nice in de Franse competitie. Daarin kwam de middenvelder niet tot scoren. En dan nog het weer. Zonnig met zomerse temperaturen. Het wordt vanmiddag 31 tot 33 graden. De warmte kan drukkend aanvoelen. In de loop van de middag neemt de kans op onweer toe. Met zelfs een kans op hagel en zware windstoten. Morgen zonnig en droog. De temperatuur gaat nog wel naar beneden. Het wordt morgen dan maar 24 tot 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is behoorlijk druk op de weg. De meeste files en vertragingen zien we in de zuidelijke helft van het land. Wat verder opvalt is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld staat een auto met pech. De rechterrijstok is dicht. Vertraging bijna een half uur. A2 van Utrecht naar Den Bosch. Voor Zaltbommel doe je er ook bijna een half uur langer over. En datzelfde geldt voor de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten wordt aan de weg gewerkt. Er staat daar 5 kilometer file en zoals gezegd een half uur vertraging. En tenslotte de A16 Antwerpen richting Breda. Voor knooppunt Galder is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstok dicht en dat kost je een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zo'n 300 leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisscholen in Krimpen aan den IJssel hebben donderdag met succes per fiets hun praktisch verkeersexamen afgelegd. Ondanks de zomerse temperaturen wist vrijwel iedereen het examen met goed gevolg af te ronden. Alleen één deelnemer slaagde er niet in om het veelbegeerde diploma te halen. Dat verkeersexamen wordt elk jaar georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland, afdeling Krimpen aan den IJssel. Met het verkeersexamen bereiden basisschoolleerlingen zich voor op een veilige deelname aan het verkeer. Zeker nu veel kinderen na de zomervakantie de overstap maken naar het voortgezet onderwijs en vaak zelfstandig onderweg zullen zijn. Woensdag zijn op verschillende locaties in de regio grote hoeveelheden supermarktproducten gedumpt. Het gaat vooral om zuivelproducten die al even over de houdbaarheidsdatum heen zijn. Het is vooralsnog een raadsel wie de producten heeft achtergelaten. Donderdagochtend werden eerst meerdere pallets met kwark, yoghurt en andere zuivelproducten aangetroffen op een parkeerplaats aan de Zevenhuizenplas. Niet veel later bleek dat er ook op andere plekken dezelfde supermarktgoederen waren gedumpt, waaronder een bedrijventerrein in Rotterdam Prins Alexander en de parkeerplaats bij de voetbalvereniging Nieuwekerk. Wie achter de dumpingen zit, is nog een raadsel. Er wordt geprobeerd hierachter te komen om de kosten op degene te verhalen. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 19 juni. Het was vandaag een extreem warme dag met een maximumtemperatuur zo'n 33, lokaal 34 graden. Flinke zonnige periode en een zwakke tot matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De komende avond en nacht krijgen we met een buienstoring te maken. En het blijft afwachten tot het laatste moment waar de zwaarste buien zullen vallen. Maar waarschijnlijk zal het buiten onze regio zijn. Maar ook bij ons kan er een enkele stevige bui vallen, mogelijk met onweer. En van plaats tot plaats kan dan de hoeveelheid neerslag sterk verschillen. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 18. Morgen blijft vrijwel overal droog. De wind waait dan uit een westelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden. En in de middag wordt het zo'n 25 tot 26 graden. Op zondag is de kans op een enkele bui iets groter. We krijgen dan een afwisseling van zon en wolken en een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. In de nacht naar zondag koelt het af naar 17 graden en zondagmiddag kan het alweer zo'n 28 graden worden. Op maandag en dinsdag lijkt het weer tropisch warm te worden op veel plaatsen. Met een matige wind, aanvankelijk uit een oost-noordoostelijke, later uit een noord-noordwestelijke richting. En ook de nachten verlopen zacht met een minimumtemperatuur van 18 tot 20 graden. En overdag dan rond de 30 graden. Ook op woensdag zijn er flinke zonnige perioden. Een matige wind uit het noorden, een minimumtemperatuur van 19 en een maximumtemperatuur rond de 28. En het blijft dan vrijwel overal droog.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De vrijdagmiddag is weer druk zoals gebruikelijk, met in totaal nu zo'n 375 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel bijna een half uur vertraging en het rijdt daar langzaam over 12 kilometer. A4 Den Haag richting Rotterdam voor het Ketelplein 7 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dan wordt er aan de weg gewerkt bij Knoopert Lunette op de A12 richting Arnhem. Voor Knoopert Lunette staat zo'n 5 kilometer file met een half uur vertraging. Ook een half uur oponthoud op de A15 van Nijmegen naar Gorkum voor Tiel West. En er staat 8 kilometer file. En tenslotte is er een aanrijding gebeurd op de A16 van de Belgische grens naar Breda. De hoogte van Knoopert Galder, 3 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft in Rotterdam gevangenisstraffen tot 7 jaar geëist tegen 3 mannen die 506 kilo cocaïne zouden hebben gesmokkeld. De politie kwam de lading op het spoor door een melding van de Luxemburgse douane. Daar werd in een transformator voor zonnepanelen de coke gevonden. De cocaïne werd door de politie vervangen door zand. De zending is daarna verstuurd naar de eindbestemming. Daar werden 4 mannen aangehouden. De zaak van 1 man moet nog voorkomen. 2 van de 3 overige mannen hoorden 4 jaar tegen zich eisen. De hoofdverdachte hoorde 7 jaar cel eisen. En een fietser is bij een ongeluk zwaar gewond geraakt op de rotonde van het burgemeester Meinersplein. De vrouw zou volgens de politie tegen een paal zijn gefietst. Het slachtoffer verloor veel bloed en moest daarop gereanimeerd worden. De fietser is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onbekend hoe het met de vrouw is. En de NS heeft de staking die vakbond FNV in het openbaar vervoer aankondigde bevestigd. Vorige maand maakte FNV bekend dat ze woensdagochtend 24 juni gaan staken. De bond wil dat de voornemens van het kabinet om de AOW-leeftijd te verhogen en de uitkeringen van de WW en de WIA te verlagen van tafel gaan. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends zullen in het hele land geen treinen rijden. Ook de RET laat weten dat bussen, trams en metro's niet rijden tot 8 uur. En Feyenoord heeft haar eerste zomerse versterking gepresenteerd. De Belg Charles van Houten wordt overgenomen van het Franse Nice. De Belg tekent in Rotterdam een contract tot en met 2030. Van Houten werd 2 seizoenen geleden nog kampioen met Union Sint-Gilles in België. Vorig jaar speelde Van Houten 26 duels voor Nice in de Franse competitie. Daarin kwam de middenvelder niet tot scoren. En dan nog het weer. Zonnig met zomerse temperaturen. Het wordt vanmiddag 31 tot 33 graden. De warmte kan drukkend aanvoelen. In de loop van de middag neemt de kans op onweer toe. Met zelfs een kans op hagel en zware windstoten. Morgen zonnig en droog. De temperatuur gaat nog wel naar beneden. Het wordt morgen dan maar 24 tot 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is toch erg druk onderweg. Maar het drukste moment van de spits ligt ook alweer achter ons. Nog wel behoorlijk wat vertraging, onder andere op de A7 van Zaanstad naar Hoorn. Bij Purmerend Zuid liggen voorwerpen op de weg. 2 rijstroken zijn daar zelfs dicht, vertraging een half uur. A12 Utrecht-Den Haag, voor Knoopend Gouwen is het wegdek in slechte toestand. Hier is de rechte rijstrook dicht, vertraging 25 minuten. Het is aansluit op de A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Ochten en Tiel-West over 9 kilometer. En de vertraging is bijna 3 kwartier. En tenslotte de A16 Antwerpen richting Breda. Voor Knoopend Galder is een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven. Hou nog wel rekening met bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zo'n 300 leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisscholen in Krimpen aan den IJssel hebben donderdag met succes per fiets hun praktisch verkeersexamen afgelegd. Ondanks de zomerse temperaturen wist vrijwel iedereen het examen met goed gevolg af te ronden. Alleen één deelnemer slaagde er niet in om het felbegeerde diploma te halen. Dat verkeersexamen wordt elk jaar georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland, afdeling Krimpen aan den IJssel. Met het verkeersexamen bereiden basisschoolleerlingen zich voor op een veilige deelname aan het verkeer. Zeker nu veel kinderen na de zomervakantie de overstap maken naar het voortgezet onderwijs en vaak zelfstandig onderweg zullen zijn. Woensdag zijn op verschillende locaties in de regio grote hoeveelheden supermarktproducten gedumpt. Het gaat vooral om zuivelproducten die al even over de houdbaarheidsdatum heen zijn. Het is vooralsnog een raadsel wie de producten heeft achtergelaten. Donderdagochtend werden eerst meerdere pallets met kwark, yoghurt en andere zuivelproducten aangetroffen op een parkeerplaats aan de Zevenhuizenplas. Niet veel later bleek dat er ook op andere plekken dezelfde supermarktgoederen waren gedumpt, waaronder een bedrijventerrein in Rotterdam Prins Alexander en de parkeerplaats bij de voetbalvereniging Nieuwekerk. Wie achter de dumpingen zit, is nog een raadsel. Er wordt geprobeerd hierachter te komen om de kosten op degene te verhalen. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 19 juni. Het was vandaag een extreem warme dag met een maximumtemperatuur zo'n 33, lokaal 34 graden. Flinke zonnige periode en een zwakke tot matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Komende avond en nacht krijgen we met een buienstoring te maken. En het blijft afwachten tot op het laatste moment waar de zwaarste buien zullen vallen. Maar waarschijnlijk zal het buiten onze regio zijn. Maar ook bij ons kan er een enkele stevige bui vallen, mogelijk met onweer. En van plaats tot plaats kan dan de hoeveelheid neerslag sterk verschillen. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 18. Morgen blijft vrijwel overal droog. De wind waait dan uit een westelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden. En in de middag wordt het zo'n 25 tot 26 graden. Op zondag is de kans op een enkele bui iets groter. We krijgen dan een afwisseling van zon en wolken. En een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. In de nacht naar zondag koelt het af naar 17 graden. En zondagmiddag kan het alweer zo'n 28 graden worden. Op maandag en dinsdag lijkt het weer tropisch warm te worden op veel plaatsen. Met een matige wind, aanvankelijk uit een oost-noordoostelijke, later uit een noord-noordwestelijke richting. En ook de nachten verlopen zacht met een minimumtemperatuur van 18 tot 20 graden. En overdag dan rond de 30 graden. Ook op woensdag zijn er flinke zonnige perioden. Een matige wind uit het noorden, een minimumtemperatuur van 19 en een maximumtemperatuur rond de 28. En het blijft dan vrijwel overal droog.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukmoment van de avondspits ligt achter ons, maar nog altijd zo'n 250 kilometer file in totaal. En op een aantal plekken nog forse vertraging. Wat vooral opvalt is de A2 nog altijd, Eindhoven richting Utrecht. Voor knoop het Empel bijna 20 minuten vertraging. Een auto met pech op de A12 nu, van Utrecht naar Arnhem, ter hoogte van knoop het Waterberg. Hier is de rechterreis ook dicht en de vertraging een kwartier. A12 Utrecht-Den Haag, voor knoop het Gouwen is het wegdek in slechte toestand. De rechterreis ook is dicht, vertraging hier ook een kwartier. En de meeste oponthoudt nog altijd op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Daar is een ongeluk gebeurd net bij Wadenooijen. Er staat daar 8 kilometer file met ruim een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Philip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. De broers Cor en Brian P. uit Rotterdam hebben in hoger beroep voor de moord op Onno Kuut 10 jaar en 3 maanden en 9 jaar en 7 maanden horen eisen door het OM. Voor de andere twee verdachten is vrijspraak gevraagd. In maart 2009 werd het lichaam van Onno Kuut in de duinen bij Hoek van Holland gevonden. De zaak kwam bekend te staan als de tattoo-killerzaak, omdat zowel het slachtoffer als de vier verdachten dezelfde tatoeage op de rug hadden. De eis is opmerkelijk te noemen. Eerder werd tegen alle vier de verdachten levenslang geëist, maar werden ze allemaal vrijgesproken. En het Openbaar Ministerie heeft in Rotterdam gevangenisstraffen tot 7 jaar geëist tegen 3 mannen die 506 kilo cocaïne zouden hebben ingevoerd. De politie kwam de lading drugs op het spoor door een melding van de Luxemburgse douane. Daar werd in een transformator voor zonnepanelen de coke gevonden. De cocaïne werd vervangen door zand. De zending is daarna verstuurd naar de eindbestemming. Daar werden 4 mannen aangehouden. De zaak tegen 1 man loopt nog. 2 van de 3 mannen hoorden 4 jaar tegen zich eisen. De hoofdverdachte hoorde 7 jaar cel eisen. En actiegroepen Extinction Rebellion en Scientist Rebellion gaan dit weekend actie voeren tijdens het Varend Corso in Maassluis. De komende dagen delen leden van de groepen biologische bloemzaden uit en gaan in gesprek met bezoekers. Vannacht zijn er op meerdere plekken langs de route leuzen gespoten, zoals Corso is toxic. De actiegroepen maken zich zorgen over de pesticiden die gebruikt worden in de sierteelt. Die zouden volgens hen slecht zijn voor de biodiversiteit en de menselijke gezondheid. De organisatie van het Bloemencorso zegt tegen de WOS dat er een gesprek gepland staat na het Varend Corso en dat er gewerkt wordt met een duurzaamheidscoach. En Feyenoord heeft haar eerste zomerse versterking gepresenteerd. De Belg Charles van Houten wordt overgenomen van het Franse Nice. De Belg tekent in Rotterdam een contract tot medio 2030. Van Houten werd 2 seizoenen geleden nog kampioen met Union Sint-Gilles in België. Vorig jaar speelde Van Houten 26 duels voor Nice in de Franse competitie. Daarin kwam de middenvelder niet tot scoren. En dan nog het weer. Zonnig met tropische temperaturen. Het is 31 tot 33 graden. De warmte kan drukkend aanvoelen. In de loop van de middag neemt de kans op onweer toe, met zelfs hagel en zware windstoten. Morgen zonnig en droog. De temperatuur gaat dan wel naar beneden. Het wordt dan 24 tot 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files van de avondspits worden nu snel korter en zijn zelfs al opgelost. Wat nog opvalt is de A7 Heerenveen richting Sneek West. Bij Sneek Oost is een auto in brand gevlogen. Hier is de rechte rijstrook dicht, vertraging 20 minuten. De A12 Utrecht-Arnhem, voor knooppunt Waterberg ook een ongeluk. Hier is de linker rijstrook dicht en dat kost je bijna 20 minuten ook. En de A27 Breda-Utrecht bij knooppunt Everdingen gebeurde zojuist een ongeluk. Hier is de linker rijstrook afgesloten. Er staat zo'n 10 kilometer file met ruim een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Het Radio Rijnmond Nieuws. Mijn naam is Philip van Es. De 32-jarige man die maandag zwaar gewond raakte bij de steekpartij op de opvangboot voor vluchtelingen in Hendrikje door Ambacht heeft dat zelf gedaan, zo zegt de politie. Na grondig onderzoek zou zijn gebleken dat de man zichzelf heeft verwond. 'S Middags kwam de melding binnen over de steekpartij. Direct daarna is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht en is er ook een verdachte opgepakt. Die is volgens de lezing van de politie niet degene die de man gestoken heeft. En de broers Cor en Brian P. uit Rotterdam hebben in het hoger beroep voor de moord op Onno Kuut 10 jaar en 3 maanden en 9 jaar en 7 maanden cel horen eisen door het OM. Voor de andere twee verdachten is vrijspraak gevraagd. In maart 2009 werd het lichaam van Onno Kuut in de duinen bij Hoek van Holland gevonden. De zaak kwam bekend te staan als de Tattoo Killerzaak, omdat zowel het slachtoffer als de vier verdachten dezelfde tatoeage op de rug hadden. De eis is opmerkelijk te noemen. Eerder werd tegen alle vier de verdachten levenslang geëist, maar werden ze allemaal vrijgesproken. En actiegroepen Extinction Rebellion en Scientist Rebellion gaan dit weekend actie voeren tijdens het varend Corso in Maassluis. De komende dagen delen leden van groepen biologische bloemzaden uit en gaan ze in gesprek met bezoekers. Vannacht zijn er op meerdere plekken langs de route leuzen gespoten, zoals Corso is toxic. De actiegroepen maken zich zorgen over de pesticiden die gebruikt worden in de sierteelt. Volgens de groepen zouden die pesticiden slecht zijn voor de biodiversiteit en de menselijke gezondheid. En technisch directeur Mark Rijl van Excelsior had vandaag een drukke dag in Rotterdam. Vandaag zijn er namelijk twee spelers gepresenteerd op Woudestein. Zo namen de Kralingers rechtsback Marlon van der Wetering over van FC Eindhoven. De 18-jarige rechtervleugelverdediger brak afgelopen seizoen door in de lichtstad en is international van Jamaica. Van der Wetering blijft tot 2029 bij Excelsior. Daarnaast werd er ook in de regio gekeken. Zo speelt middenvelder Daniel van Vianen volgend seizoen bij de eredivisionist. Van Vianen maakte de afgelopen twee seizoenen indruk bij FC Dordrecht, ondanks dat hij een groot gedeelte van het seizoen moest missen met een kruisbandblessure. Van Vianen tekent een contract tot en met 2029 met een optie voor nog een seizoen. Tot slot het weer. Vanavond plaatselijk een stevige onweersbui. In de loop van de nacht neemt die kans af en klaart het op. De temperatuur zakt naar 18 à 19 graden. Morgen zonnig en droog. De temperatuur gaat dan wel naar beneden. Het wordt dan 24 tot 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is voorbij, maar er staan nog een paar files die opvallen. Om te beginnen de A7 Heerenveen richting Groningen. Bij Boerakker staat een auto in brand. De afrit is daar ook dicht. Keer de kant bij Leek, dat is afrit 34. Maar wel rekening met 10 minuten vertraging. De A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontrole is 10 minuten oponthoud. En de A44 Amsterdam richting Den Haag bij Wassenaar. Het centrum gebeurde een ongeluk. De weg is daar ook weer vrij. Vertraging nog wel 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Het Radio Rijnmond Nieuws. Mijn naam is Philip van Es. De 32-jarige man die maandag zwaar gewond raakte bij de steekpartij op de opvangboot voor vluchtelingen in Hendrikje door Ambacht heeft dat zelf gedaan, zo zegt de politie. Na grondig onderzoek zou zijn gebleken dat de man zichzelf heeft verwond. 'S Middags kwam de melding binnen over de steekpartij. Direct daarna is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht en is er ook een verdachte opgepakt. Die is volgens de lezing van de politie niet degene die de man gestoken heeft. En de broers Cor en Brian P. uit Rotterdam hebben in het hoger beroep voor de moord op Onno Kuut 10 jaar en 3 maanden en 9 jaar en 7 maanden cel horen eisen door het OM. Voor de andere twee verdachten is vrijspraak gevraagd. In maart 2009 werd het lichaam van Onno Kuut in de duinen bij Hoek van Holland gevonden. De zaak kwam bekend te staan als de Tattoo Killerzaak, omdat zowel het slachtoffer als de vier verdachten dezelfde tatoeage op de rug hadden. De eis is opmerkelijk te noemen. Eerder werd tegen alle vier de verdachten levenslang geëist, maar werden ze allemaal vrijgesproken. En actiegroepen Extinction Rebellion en Scientist Rebellion gaan dit weekend actie voeren tijdens het varend Corso in Maassluis. De komende dagen delen leden van groepen biologische bloemzaden uit en gaan ze in gesprek met bezoekers. Vannacht zijn er op meerdere plekken langs de route leuzen gespoten, zoals Corso is toxic. De actiegroepen maken zich zorgen over de pesticiden die gebruikt worden in de sierteelt. Volgens de groepen zouden die pesticiden slecht zijn voor de biodiversiteit en de menselijke gezondheid. En technisch directeur Mark Rijl van Excelsior had vandaag een drukke dag in Rotterdam. Vandaag zijn er namelijk twee spelers gepresenteerd op Woudestein. Zo namen de Kralingers rechtsback Marlon van der Wetering over van FC Eindhoven. De 18-jarige rechtervleugelverdediger brak afgelopen seizoen door in de lichtstad en is international van Jamaica. Van der Wetering blijft tot 2029 bij Excelsior. Daarnaast werd er ook in de regio gekeken. Zo speelt middenvelder Daniel van Vianen volgend seizoen bij de eredivisionist. Van Vianen maakte de afgelopen twee seizoenen indruk bij FC Dordrecht, ondanks dat hij een groot gedeelte van het seizoen moest missen met een kruisbandblessure. Van Vianen tekent een contract tot en met 2029 met een optie voor nog een seizoen. Tot slot het weer. Vanavond plaatselijk een stevige onweersbui. In de loop van de nacht neemt die kans af en klaart het op. De temperatuur zakt naar 18 à 19 graden. Morgen zonnig en droog. De temperatuur gaat dan wel naar beneden. Het wordt dan 24 tot 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Het Radio Rijnmond Nieuws. Mijn naam is Philip van Es. De 32-jarige man die maandag zwaar gewond raakte bij de steekpartij op de opvangboot voor vluchtelingen in Hendrikje door Ambacht heeft dat zelf gedaan, zo zegt de politie. Na grondig onderzoek zou zijn gebleken dat de man zichzelf heeft verwond. 'S Middags kwam de melding binnen over de steekpartij. Direct daarna is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht en is er ook een verdachte opgepakt. Die is volgens de lezing van de politie niet degene die de man gestoken heeft. En de broers Cor en Brian P. uit Rotterdam hebben in het hoger beroep voor de moord op Onno Kuut 10 jaar en 3 maanden en 9 jaar en 7 maanden cel horen eisen door het OM. Voor de andere twee verdachten is vrijspraak gevraagd. In maart 2009 werd het lichaam van Onno Kuut in de duinen bij Hoek van Holland gevonden. De zaak kwam bekend te staan als de Tattoo Killerzaak, omdat zowel het slachtoffer als de vier verdachten dezelfde tatoeage op de rug hadden. De eis is opmerkelijk te noemen. Eerder werd tegen alle vier de verdachten levenslang geëist, maar werden ze allemaal vrijgesproken. En actiegroepen Extinction Rebellion en Scientist Rebellion gaan dit weekend actie voeren tijdens het varend Corso in Maassluis. De komende dagen delen leden van groepen biologische bloemzaden uit en gaan ze in gesprek met bezoekers. Vannacht zijn er op meerdere plekken langs de route leuzen gespoten, zoals Corso is toxic. De actiegroepen maken zich zorgen over de pesticiden die gebruikt worden in de sierteelt. Volgens de groepen zouden die pesticiden slecht zijn voor de biodiversiteit en de menselijke gezondheid. En technisch directeur Mark Rijl van Excelsior had vandaag een drukke dag in Rotterdam. Vandaag zijn er namelijk twee spelers gepresenteerd op Woudestein. Zo namen de Kralingers rechtsback Marlon van der Wetering over van FC Eindhoven. De 18-jarige rechtervleugelverdediger brak afgelopen seizoen door in de lichtstad en is international van Jamaica. Van der Wetering blijft tot 2029 bij Excelsior. En daarnaast werd er ook in de regio gekeken. Zo speelt middenvelder Daniel van Vianen volgend seizoen bij de Eredivisionist. Van Vianen maakte afgelopen twee seizoenen indruk bij FC Dordrecht, ondanks dat hij een groot gedeelte van het seizoen moest missen met een kruisbandblessure. Van Vianen tekent een contract tot en met 2029 met een optie voor nog een seizoen. Tot slot het weer. Vanavond plaatselijk een stevige onweersbui. In de loop van de nacht neemt die kans af en klaart het op. De temperatuur zakt naar 18 à 19 graden. Morgen zonnig en droog. De temperatuur gaat dan wel naar beneden. Het wordt dan 24 tot 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
10: 105.3 Radio Capelle.
11: We face the difficulties of today and tomorrow. I still have a dream. It is a dream.

sons of former slaves and the sons of former slaves.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor onze regio tot 11 uur vanavond. Vanavond kunnen er forse onweersbuien ontstaan. Plaatselijk kan er overlast ontstaan door zware windstoten en grote hagel. In de loop van de nacht neemt de kans op onweersbuien af. Daarnaast waarschuwt het KNMI ook voor een onaangename benauwde hitte door de combinatie van hoge luchtvochtigheid en de warmte. En de broers Cor en Brian P. uit Rotterdam hebben in het hoger beroep voor de moord op Onno Kuut 10 jaar en 3 maanden en 9 jaar en 7 maanden cel tegen zich horen eisen door het OM. Voor de andere twee verdachten is vrijspraak gevraagd. In maart 2009 werd het lichaam van Onno Kuut in de duinen bij Hoek van Holland gevonden. De zaak kwam bekend te staan als de Tattoo Killerzaak, omdat zowel het slachtoffer als de vier verdachten dezelfde tatoeages op de rug hadden. De eis is opmerkelijk te noemen. Eerder werd tegen alle vier de verdachten levenslang geëist, maar werden ze allemaal vrijgesproken in eerste aanleg. En de shirts die door het Nederlands elftal zijn gedragen op het WK tegen Japan brachten op een veiling €59.069 op. Het overgrote deel van die opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Fonds. Het shirt van aanvoerder Virgil van Dijk leverde het meest op. Daar werd €13.300 voor betaald. Het duurste shirt was van een regiogenoot was dat van Frenkie de Jong. De geboren Arkelaar bracht €4.484 op voor het goede doel. Ook de shirts van morgen tegen Zweden zullen weer worden geveild. En de Hoge Raad heeft een einde gemaakt aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst inde sinds 2016 onrechtmatig dubbele belasting. Het gaat om Nederlanders die in Duitsland werkten en daar pensioen op bouwden. In Duitsland werd er al belasting betaald over dat pensioen. De Belastingdienst in Nederland deed dat vervolgens ook over de pensioenbedragen, waardoor de ouderen twee keer belasting betaalden over hetzelfde pensioen. De Hoge Raad tikt de Belastingdienst daar nu stevig voor op de vingers. Het geld dat de mensen te veel betaalden komt neer op zo'n 200 miljoen. En dan nog het weer vanavond. Plaatselijk een stevige onweersbui. In de loop van de nacht neemt die kans af en klaart het op. De temperatuur zakt naar 18 à 19 graden. Morgen zonnig en droog. De temperatuur gaat dan wel naar beneden. Het wordt dan 24 tot 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor onze regio tot 11 uur vanavond. Vanavond kunnen er forse onweersbuien ontstaan. Plaatselijk kan er overlast ontstaan door zware windstoten en grote hagel. In de loop van de nacht neemt de kans op onweersbuien af. Daarnaast waarschuwt het KNMI ook voor een onaangename benauwde hitte door de combinatie van hoge luchtvochtigheid en de warmte. En de broers Cor en Brian P. uit Rotterdam hebben in het hoger beroep voor de moord op Onno Kuut 10 jaar en 3 maanden en 9 jaar en 7 maanden cel tegen zich horen eisen door het OM. Voor de andere twee verdachten is vrijspraak gevraagd. In maart 2009 werd het lichaam van Onno Kuut in de duinen bij Hoek van Holland gevonden. De zaak kwam bekend te staan als de Tattoo Killerzaak, omdat zowel het slachtoffer als de vier verdachten dezelfde tatoeages op de rug hadden. De eis is opmerkelijk te noemen. Eerder werd tegen alle vier de verdachten levenslang geëist, maar werden ze allemaal vrijgesproken in eerste aanleg. En de shirts die door het Nederlands elftal zijn gedragen op het WK tegen Japan brachten op een veiling €59.069 op. Het overgrote deel van die opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Fonds. Het shirt van aanvoerder Virgil van Dijk leverde het meest op. Daar werd €13.300 voor betaald. Het duurste shirt was van een regiogenoot was dat van Frenkie de Jong. De geboren Arkelaar bracht €4.484 op voor het goede doel. Ook de shirts van morgen tegen Zweden zullen weer worden geveild. En de Hoge Raad heeft een einde gemaakt aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst inde sinds 2016 onrechtmatig dubbele belasting. Het gaat om Nederlanders die in Duitsland werkten en daar pensioen opbouwden. In Duitsland werd er al belasting betaald over dat pensioen. De Belastingdienst in Nederland deed dat vervolgens ook over de pensioenbedragen, waardoor de ouderen twee keer belasting betaalden over hetzelfde pensioen. De Hoge Raad tikt de Belastingdienst daar nu stevig voor op de vingers. Het geld dat de mensen te veel betaalden komt neer op zo'n 200 miljoen. En dan nog het weer vanavond. Plaatselijk een stevige onweersbui. In de loop van de nacht neemt die kans af en klaart het op. De temperatuur zakt naar 18 à 19 graden. Morgen zonnig en droog. De temperatuur gaat dan wel naar beneden. Het wordt dan 24 tot 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Philip van Es met de... Het Radio Rijnmond Nieuws. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor onze regio tot 11 uur vanavond. Vanavond kunnen er forse onweersbuien ontstaan. Plaatselijk kan er overlast ontstaan door zware windstoten en grote hagel. In de loop van de nacht neemt de kans op onweersbuien af. Daarnaast waarschuwt het KNMI ook voor een onaangename benauwde hitte door de combinatie van hoge luchtvochtigheid en de warmte. En de broers Cor en Brian P. uit Rotterdam hebben in het hoger beroep voor de moord op Onno Kuut 10 jaar en 3 maanden en 9 jaar en 7 maanden cel tegen zich horen eisen door het OM. Voor de andere twee verdachten is vrijspraak gevraagd. In maart 2009 werd het lichaam van Onno Kuut in de duinen bij Hoek van Holland gevonden. De zaak kwam bekend te staan als de Tattoo Killerzaak, omdat zowel het slachtoffer als de vier verdachten dezelfde tatoeages op de rug hadden. De eis is opmerkelijk te noemen. Eerder werd tegen alle vier de verdachten levenslang geëist, maar werden ze allemaal vrijgesproken in eerste aanleg. En de shirts die door het Nederlands elftal zijn gedragen op het WK tegen Japan brachten op een veiling €59.069 op. Het overgrote deel van die opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Fonds. Het shirt van aanvoerder Virgil van Dijk leverde het meest op. Daar werd €13.300 voor betaald. Het duurste shirt was van een regiogenoot was dat van Frenkie de Jong. De geboren Arkelaar bracht €4.484 op voor het goede doel. Ook de shirts van morgen tegen Zweden zullen weer worden geveild. En de Hoge Raad heeft een einde gemaakt aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst inde sinds 2016 onrechtmatig dubbele belasting. Het gaat om Nederlanders die in Duitsland werkten en daar pensioen opbouwden. In Duitsland werd er al belasting betaald over dat pensioen. De Belastingdienst in Nederland deed dat vervolgens ook over de pensioenbedragen, waardoor de ouderen twee keer belasting betaalden over hetzelfde pensioen. De Hoge Raad tikt de Belastingdienst daar nu stevig voor op de vingers. Het geld dat de mensen te veel betaalden komt neer op zo'n 200 miljoen. En dan nog het weer vanavond, plaatselijk een stevige onweersbui. In de loop van de nacht neemt die kans af.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor onze regio tot 11 uur vanavond. Vanavond kunnen er forse onweersbuien ontstaan. Plaatselijk kan er overlast ontstaan door zware windstoten en grote hagel. In de loop van de nacht neemt de kans op onweersbuien af. Daarnaast waarschuwt het KNMI ook voor een onaangename benauwde hitte door de combinatie van hoge luchtvochtigheid en de warmte. En de broers Cor en Brian P. uit Rotterdam hebben in het hoger beroep voor de moord op Onno Kuut 10 jaar en 3 maanden en 9 jaar en 7 maanden cel tegen zich horen eisen door het OM. Voor de andere twee verdachten is vrijspraak gevraagd. In maart 2009 werd het lichaam van Onno Kuut in de duinen bij Hoek van Holland gevonden. De zaak kwam bekend te staan als de Tattoo Killerzaak, omdat zowel het slachtoffer als de vier verdachten dezelfde tatoeages op de rug hadden. De eis is opmerkelijk te noemen. Eerder werd tegen alle vier de verdachten levenslang geëist, maar werden ze allemaal vrijgesproken in eerste aanleg. En de shirts die door het Nederlands elftal zijn gedragen op het WK tegen Japan brachten op een veiling €59.069 op. Het overgrote deel van die opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Fonds. Het shirt van aanvoerder Virgil van Dijk leverde het meest op. Daar werd €13.300 voor betaald. Het duurste shirt was van een regiogenoot was dat van Frenkie de Jong. De geboren Arkelaar bracht €4.484 op voor het goede doel. Ook de shirts van morgen tegen Zweden zullen weer worden geveild. En de Hoge Raad heeft een einde gemaakt aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst inde sinds 2016 onrechtmatig dubbele belasting. Het gaat om Nederlanders die in Duitsland werkten en daar pensioen opbouwden. In Duitsland werd er al belasting betaald over dat pensioen. De Belastingdienst in Nederland deed dat vervolgens ook over de pensioenbedragen, waardoor de ouderen twee keer belasting betaalden over hetzelfde pensioen. De Hoge Raad tikt de Belastingdienst daar nu stevig voor op de vingers. Het geld dat de mensen te veel betaalden komt neer op zo'n 200 miljoen. En dan nog het weer vanavond, plaatselijk een stevige onweersbui. In de loop van de nacht neemt die kans af en klaart het op. De temperatuur zakt naar 18 à 19 graden. Morgen zonnig en droog. De temperatuur gaat dan wel naar beneden. Het wordt dan 24 tot 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat?
9: Huh?
8: Ik loop ook mee met Veve marcheert. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle. All right, guys.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor onze regio tot 11:00 vanavond. Vanavond kunnen er forse onweersbuien ontstaan. Plaatselijk kan er overlast ontstaan door zware windstoten en grote hagel. In de loop van de nacht neemt de kans op onweersbuien af. Daarnaast waarschuwt het KNMI ook voor een onaangename benauwde hitte door de combinatie van hoge luchtvochtigheid en de warmte. En de broers Cor en Brian P. uit Rotterdam hebben in het hoger beroep voor de moord op Onno Kuut 10 jaar en 3 maanden en 9 jaar en 7 maanden cel tegen zich horen eisen door het OM. Voor de andere twee verdachten is vrijspraak gevraagd. In maart 2009 werd het lichaam van Onno Kuut in de duinen bij Hoek van Holland gevonden. De zaak kwam bekend te staan als de Tattoo Killerzaak, omdat zowel het slachtoffer als de vier verdachten dezelfde tatoeages op de rug hadden. De eis is opmerkelijk te noemen. Eerder werd tegen alle vier de verdachten levenslang geëist, maar werden ze allemaal vrijgesproken in eerste aanleg. En de shirts die door het Nederlands elftal zijn gedragen op het WK tegen Japan brachten op een veiling €59.069 op. Het overgrote deel van die opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Fonds. Het shirt van aanvoerder Virgil van Dijk leverde het meest op. Daar werd €13.300 voor betaald. Het duurste shirt was van een regiogenoot was dat van Frenkie de Jong. De geboren Arkelaar bracht €4884 op voor het goede doel. Ook de shirts van morgen tegen Zweden zullen weer worden geveild. En de Hoge Raad heeft een einde gemaakt aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst inde sinds 2016 onrechtmatig dubbele belasting. Het gaat om Nederlanders die in Duitsland werkten en daar pensioen opbouwden. In Duitsland werd er al belasting betaald over dat pensioen. De Belastingdienst in Nederland deed dat vervolgens ook over de pensioenbedragen, waardoor de ouderen twee keer belasting betaalden over hetzelfde pensioen. De Hoge Raad tikt de Belastingdienst daar nu stevig voor op de vingers. Het geld dat de mensen te veel betaalden komt neer op zo'n 200 miljoen.